0: 21 graden. Morgen af en toe zon. In de middag kans op een bui. Dan wordt het wel iets warmer dan vandaag. Tot morgen zo'n 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Say goodbye.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. De zomervakantie is afgelopen en de scholen zijn weer begonnen. Ook de bouwvak is voorbij en de meeste mensen zijn weer aan het werk. Gecombineerd met het regenachtige weer was het gisteren merkbaar drukker op de weg. Vanwege de afsluiting van de Algrabrug liep het verkeer voornamelijk vast op de N207 bij Gouda. Ook bij de veerpont in Krimpen aan de Lek was het druk en stonden automobilisten op de toevoerwegen lang te wachten om de overtocht te kunnen maken. In het amateurvoetbal zijn Nieuwekerk en Groeneweg aan het bekertoernooi begonnen. Nieuwekerk speelde met 1-1 gelijk tegen Olympia uit Gouda en Groeneweg verloor de eerste officiële thuiswedstrijd op het nieuwe complex met 2-3 van Overmaas. Op zaterdag 5 september, tijdens de Wereldhavendagen, is de afvalwaterzuivering Kralingse Veer te bezoeken. Men kan dan tijdens een excursie zien hoe miljoenen liters afvalwater, afkomstig uit huizen en bedrijven, wordt gezuiverd, voordat het veilig terugkeert in de natuur. Voor inschrijving kijk op wereldhavendagen.nl. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 1 september. Vandaag was een droge dag met een wisselende hoeveelheid aan bewolking, een flinke zonnige periode en tijdens de zonnigmomenten werd het nog rond de 22 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 13. En morgen overdag is er meer bewolking dan vandaag en er kan weer een enkele bui vallen, maar tussendoor breekt ook af en toe de zon door. De wind is matig van kracht, waait uit het zuidwesten. Het wordt zo'n 20, maximaal 21 graden. Donderdag en vrijdag is de kans op een aantal buien nog een stuk groter en er waait dan een matige tot krachtige wind uit west tot zuidwest. De minimumtemperatuur is rond de graad of 16, de maximumtemperatuur rond de 22 graden. In het weekend blijft het dan grotendeels droog. Op zaterdag dan hebben we te maken met een matige wind uit een west-noordwestelijke richting en de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op zondag komt de wind uit een zuid-zuidoostelijke richting en dat betekent weer aanvoer van warmere lucht. En zondagmiddag kan het zo'n 23, lokaal 24 graden worden. Ook op maandag 23 tot 24 graden met kleine kans op een enkele bui, maar ook flinke zonnige periode. En dan waait de wind uit een zuidwestelijke richting en is meestal matig van kracht, een windkracht 3 tot 4.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een man van 41 aangehouden voor een steekpartij gisteren in Vlaardingen. Aan de Johannes Bulderstraat werd iemand neergestoken. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Er wordt nog onderzocht wat de rol van de Vlaardingen precies is geweest. Een minderjarige jongen die dit weekend is opgepakt voor op het havenspoorpad, omdat hij rond de 80 km per uur reed op een opgevoerde fatbike. En de jongen zelf zei dat de fatbike waarschijnlijk zelfs nog harder kon, tot 100 km per uur. Agenten zagen de jongen voorbij scheuren in Rotterdam-Zuid. De dienstauto ging in de achtervolging. Op de fatbike zat een extra accu die mogelijk zorgde voor het extra vermogen. De politie spreekt van een zeer gevaarlijke achtervolging, omdat de bestuurder van de fatbike geen helm op had. Bij een schietpartij in het Gelderse Overasselt is vannacht iemand omgekomen. Ook raakten twee agenten gewond. Later op de ochtend heeft een arrestatieteam van de politie wat waarschuwingsschoten gelost in die plaats die dicht bij Nijmegen ligt. Het is niet duidelijk wat er in beide gevallen is gebeurd. Een omwonende zegt tegen Omroep Gelderland dat er rond 4:30 knallen te horen waren. Ook kwamen een ambulance en een traumahelikopter naar het plaatsje toe. Camerabeelden uit de omgeving die de Telegraaf in handen heeft is te zien dat een groep gewapende jongeren over de straat loopt. Daarbij zijn meerdere jongeren te zien die automatische wapens bij zich hebben. Volgens de krant zou het gaan om een mogelijk drugsconflict, gelieerd aan de groep rondom topcrimineel Bolle Jos. Feyenoord heeft 3000 kaarten toegewezen gekregen voor de uitwedstrijd tegen Barcelona in de Champions League. De verkoop is begonnen deze ochtend voor Diamond en Gold kaarthouders. Zilver kaarthouders kunnen morgen terecht, als de kaarten nog beschikbaar zijn. De meeste toeschouwers zullen waarschijnlijk met het vliegtuig gaan, maar er gaan ook 3 bussen vanuit Rotterdam naar Spanje. Komende dinsdag begint de verkoop van kaarten voor thuiswedstrijden in de Champions League. Het weer, periode met zon, droog, 21 graden. Morgen af en toe zon, in de middag kans op een bui. Dan wordt het wel iets warmer dan vandaag. Tot morgen zo'n 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: De gezelligste van de regio.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertsen. De zomervakantie is afgelopen en de scholen zijn weer begonnen. Ook de bouwvak is voorbij en de meeste mensen zijn weer aan het werk. Gecombineerd met het regenachtige weer was het gisteren merkbaar drukker op de weg. Vanwege de afsluiting van de Algrabrug liep het verkeer voornamelijk vast op de N207 bij Gouda. Ook bij de veerpont in Krimpen aan de Lek was het druk en stonden automobilisten op de toevoerwegen lang te wachten om de overtocht te kunnen maken. In het amateurvoetbal zijn Nieuwekerk en Groeneweg aan het bekertoernooi begonnen. Nieuwekerk speelde met 1-1 gelijk tegen Olympia uit Gouda en Groeneweg verloor de eerste officiële thuiswedstrijd op het nieuwe complex met 2-3 van Overmaas. Op zaterdag 5 september, tijdens de Wereldhavendagen, is de afvalwaterzuivering Kralingse Veer te bezoeken. Men kan dan tijdens een excursie zien hoe miljoenen liters afvalwater, afkomstig uit huizen en bedrijven, wordt gezuiverd, voordat het veilig terugkeert in de natuur. Voor inschrijving kijk op wereldhavendagen.nl. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 1 september. Vandaag was een droge dag met een wisselende hoeveelheid aan bewolking, een flinke zonnige periode en tijdens de zonnige momenten werd het nog rond de 22 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 13. En morgen overdag is er meer bewolking dan vandaag en er kan weer een enkele bui vallen, maar tussendoor breekt ook af en toe de zon door. De wind is matig van kracht, waait uit het zuidwesten. Het wordt zo'n 20, maximaal 21 graden. Donderdag en vrijdag is de kans op een aantal buien nog een stuk groter en er waait dan een matige tot krachtige wind uit west tot zuidwest. De minimumtemperatuur is rond de graad of 16, de maximumtemperatuur rond de 22 graden. In het weekend blijft het dan grotendeels droog. Op zaterdag dan hebben we te maken met een matige wind uit een west-noordwestelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op zondag komt de wind uit een zuid-zuidoostelijke richting en dat betekent weer aanvoer van warmere lucht. En zondagmiddag kan het zo'n 23, lokaal 24 graden worden. Ook op maandag 23 tot 24 graden met kleine kans op een enkele bui, maar ook flinke zonnige periode. En dan waait de wind uit een zuidwestelijke richting en is meestal matig van kracht, een windkracht 3 tot 4.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week, muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle. Nee.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een man van 41 aangehouden voor een steekpartij gisteren in Vlaardingen. Aan de Johannes Bulderstraat werd iemand neergestoken. De slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Er wordt nog onderzocht wat de rol van de Vlaardingen precies is geweest. Een minderjarige jongen die dit weekend is opgepakt voor op het havenspoorpad, omdat hij rond de 80 km per uur reed op een opgevoerde fatbike. En de jongen zelf zei dat de fatbike waarschijnlijk zelfs nog harder kon, tot 100 km per uur. Agenten zagen de jongen voorbij scheuren in Rotterdam-Zuid. De dienstauto ging in de achtervolging. Op de fatbike zat een extra accu die mogelijk zorgde voor het extra vermogen. De politie spreekt van een zeer gevaarlijke achtervolging, omdat de bestuurder van de fatbike geen helm op had. Bij een schietpartij in het Gelderse Overasselt is vannacht iemand omgekomen. Ook raakten twee agenten gewond. Later op de ochtend heeft een arrestatieteam van de politie wat waarschuwingsschoten gelost in die plaats die dicht bij Nijmegen ligt. Het is niet duidelijk wat er in beide gevallen is gebeurd. Een omwonende zegt tegen Omroep Gelderland dat er rond 4:30 knallen te horen waren. Ook kwamen een ambulance en een traumahelikopter naar het plaatsje toe. Camerabeelden uit de omgeving die de Telegraaf in handen heeft is te zien dat een groep gewapende jongeren over de straat loopt. Daarbij zijn meerdere jongeren te zien die automatische wapens bij zich hebben. Volgens de krant zou het gaan om een mogelijk drugsconflict, gelieerd aan de groep rondom topcrimineel Bolle Jos. Feyenoord heeft 3000 kaarten toegewezen gekregen voor de uitwedstrijd tegen Barcelona in de Champions League. De verkoop is begonnen deze ochtend voor Diamond en Gold kaarthouders. Zilver kaarthouders kunnen morgen terecht, als de kaarten nog beschikbaar zijn. De meeste toeschouwers zullen waarschijnlijk met het vliegtuig gaan, maar er gaan ook 3 bussen vanuit Rotterdam naar Spanje. Komende dinsdag begint de verkoop van kaarten voor thuiswedstrijden in de Champions League. Het weer, periode met zon, droog, 21 graden. Morgen af en toe zon, in de middag kans op een bui. Dan wordt het wel iets warmer dan vandaag. Tot morgen zo'n 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: dan sugar.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. De zomervakantie is afgelopen en de scholen zijn weer begonnen. Ook de bouwvak is voorbij en de meeste mensen zijn weer aan het werk. Gecombineerd met het regenachtige weer was het gisteren merkbaar drukker op de weg. Vanwege de afsluiting van de Algrabrug liep het verkeer voornamelijk vast op de N207 bij Gouda. Ook bij de veerpont in Krimpen aan de Lek was het druk en stonden automobilisten op de toevoerwegen lang te wachten om de overtocht te kunnen maken. In het amateurvoetbal zijn Nieuwerkerk en Groeneweg aan het bekertoernooi begonnen. Nieuwerkerk speelde met 1-1 gelijk tegen Olympia uit Gouda en Groeneweg verloor de eerste officiële thuiswedstrijd op het nieuwe complex met 2-3 van Overmaas. Op zaterdag 5 september tijdens de Wereldhavendagen is de afvalwaterzuivering Kralingse Veer te bezoeken. Men kan dan tijdens een excursie zien hoe miljoenen liters afvalwater, afkomstig uit huizen en bedrijven, wordt gezuiverd voordat het veilig terugkeert in de natuur. Voor inschrijving kijk op wereldhavendagen.nl. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 1 september. Vandaag was een droge dag met een wisselende hoeveelheid aan bewolking, een flinke zonnige periode en tijdens de zonnigmomenten werd het nog rond de 22 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 13. En morgen overdag is er meer bewolking dan vandaag en er kan weer een enkele bui vallen, maar tussendoor breekt ook af en toe de zon door. De wind is matig van kracht, waait uit het zuidwesten. Het wordt zo'n 20, maximaal 21 graden. Donderdag en vrijdag is de kans op een aantal buien nog een stuk groter en er waait dan een matige tot krachtige wind uit west tot zuidwest. De minimumtemperatuur is rond de graad of 16, de maximumtemperatuur rond de 22 graden. In het weekend blijft het dan grotendeels droog. Op zaterdag dan hebben we te maken met een matige wind uit een west-noordwestelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op zondag komt de wind uit een zuid-zuidoostelijke richting en dat betekent weer aanvoer van warmere lucht. En zondagmiddag kan het zo'n 23, lokaal 24 graden worden. Ook op maandag 23 tot 24 graden met kleine kans op een enkele bui, maar ook flinke zonnige periode. En dan waait de wind uit een zuidwestelijke richting en is meest matig van kracht, een windkracht 3 tot 4.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een man van 41 aangehouden voor een steekpartij gisteren in Vlaardingen. Aan de Johannes-Bulderstraat werd iemand neergestoken. De slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Er wordt nog onderzocht wat de rol van de Vlaardingen precies is geweest. Een minderjarige jongen die dit weekend is opgepakt voor op het havenspoorpad, omdat hij rond de 80 km per uur reed op een opgevoerde fatbike. En de jongen zelf zei dat de fatbike waarschijnlijk zelfs nog harder kon, tot 100 km per uur. Agenten zagen de jongen voorbij scheuren in Rotterdam-Zuid. De dienstauto ging in de achtervolging. Op de fatbike zat een extra accu die mogelijk zorgde voor het extra vermogen. De politie spreekt van een zeer gevaarlijke achtervolging, omdat de bestuurder van de fatbike geen helm op had. Bij een schietpartij in het Gelderse Overasselt is vannacht iemand omgekomen. Ook raakten twee agenten gewond. Later op de ochtend heeft een arrestatieteam van de politie wat waarschuwingsschoten gelost in die plaats die dicht bij Nijmegen ligt. Het is niet duidelijk wat er in beide gevallen is gebeurd. Een omwonende zegt tegen Omroep Gelderland dat er rond 4:30 knallen te horen waren. Ook kwamen een ambulance en een traumahelikopter naar het plaatsje toe. Camerabeelden uit de omgeving die de Telegraaf in handen heeft, is te zien dat een groep gewapende jongeren over de straat loopt. Daarbij zijn meerdere jongeren te zien die automatische wapens bij zich hebben. Volgens de krant zou het gaan om een mogelijk drugsconflict, gelieerd aan de groep rondom topcrimineel Bolle Jos. Feyenoord heeft 3000 kaarten toegewezen gekregen voor de uitwedstrijd tegen Barcelona in de Champions League. De verkoop is begonnen deze ochtend voor Diamond en Gold kaarthouders. Zilver kaarthouders kunnen morgen terecht, als de kaarten nog beschikbaar zijn. De meeste toeschouwers zullen waarschijnlijk met het vliegtuig gaan, maar er gaan ook 3 bussen vanuit Rotterdam naar Spanje. Komende dinsdag begint de verkoop van kaarten voor thuiswedstrijden in de Champions League. Het weer, periode met zon, droog, 21 graden. Morgen af en toe zon, in de middag kans op een bui. Dan wordt het wel iets warmer dan vandaag. Tot morgen zo'n 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: De gezelligste van de regio.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. De zomervakantie is afgelopen en de scholen zijn weer begonnen. Ook de bouwvak is voorbij en de meeste mensen zijn weer aan het werk. Gecombineerd met het regenachtige weer was het gisteren merkbaar drukker op de weg. Vanwege de afsluiting van de Algrabrug liep het verkeer voornamelijk vast op de N207 bij Gouda. Ook bij de veerpont in Krimpen aan de Lek was het druk en stonden automobilisten op de toevoerwegen lang te wachten om de overtocht te kunnen maken. In het amateurvoetbal zijn Nieuwekerk en Groeneweg aan het bekertoernooi begonnen. Nieuwekerk speelde met 1-1 gelijk tegen Olympia uit Gouda en Groeneweg verloor de eerste officiële thuiswedstrijd op het nieuwe complex met 2-3 van Overmaas. Op zaterdag 5 september, tijdens de Wereldhavendagen, is de afvalwaterzuivering Kralingse Veer te bezoeken. Men kan dan tijdens een excursie zien hoe miljoenen liters afvalwater, afkomstig uit huizen en bedrijven, wordt gezuiverd, voordat het veilig terugkeert in de natuur. Voor inschrijving kijk op wereldhavendagen.nl. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 1 september. Vandaag was een droge dag met een wisselende hoeveelheid aan bewolking, een flinke zonnige periode en tijdens de zonnige momenten werd het nog rond de 22 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 13. En morgen overdag is er meer bewolking dan vandaag en er kan weer een enkele bui vallen, maar tussendoor breekt ook af en toe de zon door. De wind is matig van kracht, waait uit het zuidwesten. Het wordt zo'n 20, maximaal 21 graden. Donderdag en vrijdag is de kans op een aantal buien nog een stuk groter en er waait dan een matige tot krachtige wind uit west tot zuidwest. De minimumtemperatuur is rond de graad of 16, de maximumtemperatuur rond de 22 graden. In het weekend blijft het dan grotendeels droog. Op zaterdag dan hebben we te maken met een matige wind uit een west-noordwestelijke richting en de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op zondag komt de wind uit een zuid-zuidoostelijke richting en dat betekent weer aanvoer van warmere lucht. En zondagmiddag kan het zo'n 23, lokaal 24 graden worden. Ook op maandag 23 tot 24 graden met kleine kans op een enkele bui, maar ook flinke zonnige periode. En dan waait de wind uit een zuidwestelijke richting en is meest matig van kracht, een windkracht 3 tot 4.
0: Dit is Radio Capelle, het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam Feyenoord is vannacht een explosie geweest bij een portiekflat. De toegangsdeur tot de flat raakt beschadigd en meerdere ruiten zijn gesprongen, zeggen mensen ter plaatse. De explosie was rond 1:30 vannacht aan de Brautigamstraat. Op de plek waar de explosie was, was een zwarte vlek zichtbaar. De gevolgen van de explosie zijn beperkt, hoefde niemand het huis uit. Het onderzoek van de politie is nog aan de gang. Mensen die in het Gelderse dorpje Overasselt wonen, kunnen weer naar buiten. De politie deed gisteren een oproep om binnen te blijven, nadat een groep van tientallen gewapende mannen in het dorp rondliep en waarbij ook iemand is doodgeschoten. Het was nog niet helemaal duidelijk of alle wapens weg waren en of er nog verdachten rondliepen. Tot in de avond deden agenten onderzoek. Ook vannacht hielden agenten de situatie extra in de gaten. In het dorpje bij Nijmegen werd gisteren in de vroege ochtend iemand doodgeschoten. Het doelwit van de aanval zou Jan G. zijn geweest. Iemand die eerder met drugscriminaliteit in verband werd gebracht. Er zijn 34 mensen opgepakt met verschillende nationaliteiten. De benzineprijs bereikt vandaag een nieuwe recordhoogte. De adviesprijs komt vandaag uit op bijna €2,67. De adviesprijs is wat er gerekend wordt bij pompen langs de snelweg, langs andere wegen en in steden en dorpen ligt de prijs meestal een stuk lager. De stijging komt vooral door de oorlog tussen VS en Iran. Daardoor waren er nog maar weinig olietankers door de belangrijke straat van Hormuz en daardoor stijgt de olieprijs. Het oude record is van mei dit jaar. Toen bereikte de prijs €2,64. Feyenoord heeft er een keeper bij. Florian Kastenmeijer komt transfervrij over en is gehaald als tweede doelman achter Tjark Ernst. Kastenmeijer zat zonder contract nadat zijn contract was verlopen bij Fortuna Düsseldorp. Daar speelde hij meer dan 200 wedstrijden. In tegenstelling tot een paar andere Europese voetballanden verloopt in Nederland vanavond pas de transferperiode. Spelers zonder contract kunnen na vandaag wel nog worden gehaald. Het weer, af en toe zon, in de loop van de dag vanuit het westen plaatselijk een bui en het wordt 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 FM.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. De zomervakantie is afgelopen en de scholen zijn weer begonnen. Ook de bouwvak is voorbij en de meeste mensen zijn weer aan het werk. Gecombineerd met het regenachtige weer was het gisteren merkbaar drukker op de weg. Vanwege de afsluiting van de Algrabrug liep het verkeer voornamelijk vast op de N207 bij Gouda. Ook bij de veerpont in Krimpen aan de Lek was het druk en stonden automobilisten op de toevoerwegen lang te wachten om de overtocht te kunnen maken. In het amateurvoetbal zijn Nieuwekerk en Groeneweg aan het bekertoernooi begonnen. Nieuwekerk speelde met 1-1 gelijk tegen Olympia uit Gouda en Groeneweg verloor de eerste officiële thuiswedstrijd op het nieuwe complex met 2-3 van Overmaas. Op zaterdag 5 september tijdens de Wereldhavendagen is de afvalwaterzuivering Kralingse Veer te bezoeken. Men kan dan tijdens een excursie zien hoe miljoenen liters afvalwater, afkomstig uit huizen en bedrijven, wordt gezuiverd voordat het veilig terugkeert in de natuur. Voor inschrijving kijk op wereldhavendagen.nl. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 1 september. Vandaag was een droge dag met een wisselende hoeveelheid aan bewolking, een flinke zonnige periode en tijdens de zonnigmomenten werd het nog rond de 22 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 13. En morgen overdag is er meer bewolking dan vandaag en er kan weer een enkele bui vallen, maar tussendoor breekt ook af en toe de zon door. De wind is matig van kracht, waait uit het zuidwesten. Het wordt zo'n 20, maximaal 21 graden. Donderdag en vrijdag is de kans op een aantal buien nog een stuk groter en er waait dan een matige tot krachtige wind uit west tot zuidwest. De minimumtemperatuur is rond de 1 graad of 16, de maximumtemperatuur rond de 22 graden. In het weekend blijft het dan grotendeels droog. Op zaterdag dan hebben we te maken met een matige wind uit een west-noordwestelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op zondag komt de wind uit een zuid-zuidoostelijke richting en dat betekent weer aanvoer van warmere lucht. En zondagmiddag kan het zo'n 23, lokaal 24 graden worden. Ook op maandag 23 tot 24 graden met kleine kans op een enkele bui, maar ook flinke zonnige periode. En dan waait de wind uit een zuidwestelijke richting en is meest matig van kracht, een windkracht 3 tot 4.

0: Dit is Radio Capelle.
1: Dave Datum. Maar met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam Feyenoord is vannacht een explosie geweest bij een portiekflat. De toegangsdeur tot de flat raakt beschadigd en meerdere ruiten zijn gesprongen, zeggen mensen ter plaatse. De explosie was rond 1:30 vannacht aan de Brautigamstraat. Op de plek waar de explosie was, was een zwarte vlek zichtbaar. De gevolgen van de explosie zijn beperkt, hoefde niemand het huis uit. Het onderzoek van de politie is nog aan de gang. Mensen die in het Gelderse dorpje Overasselt wonen, kunnen weer naar buiten. De politie deed gisteren een oproep om binnen te blijven, nadat een groep van tientallen gewapende mannen in het dorp rondliep en waarbij ook iemand is doodgeschoten. Het was nog niet helemaal duidelijk of alle wapens weg waren en of er nog verdachten rondliepen. Tot in de avond deden agenten onderzoek. Ook vannacht hielden agenten de situatie extra in de gaten. In het dorpje bij Nijmegen werd gisteren in de vroege ochtend iemand doodgeschoten. Het doelwit van de aanval zou Jan G. zijn geweest. Iemand die eerder met drugscriminaliteit in verband werd gebracht. Er zijn 34 mensen opgepakt met verschillende nationaliteiten. De benzineprijs bereikt vandaag een nieuwe recordhoogte. De adviesprijs komt vandaag uit op bijna €2,67. De adviesprijs is wat er gerekend wordt bij pompen langs de snelweg, langs andere wegen en in steden en dorpen ligt de prijs meestal een stuk lager. De stijging komt vooral door de oorlog tussen VS en Iran. Daardoor waren er nog maar weinig olietankers door de belangrijke straat van Hormuz en daardoor stijgt de olieprijs. Het oude record is van mei dit jaar. Toen bereikte de prijs €2,64. Feyenoord heeft er een keeper bij. Florian Kastenmeijer komt transfervrij over en is gehaald als tweede doelman achter Tjark Ernst. Kastenmeijer zat zonder contract nadat zijn contract was verlopen bij Fortuna Düsseldorp. Daar speelde hij meer dan 200 wedstrijden. In tegenstelling tot een paar andere Europese voetballanden verloopt in Nederland vanavond pas de transferperiode. Spelers zonder contract kunnen na vandaag wel nog worden gehaald.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertsen. De zomervakantie is afgelopen en de scholen zijn weer begonnen. Ook de bouwvak is voorbij en de meeste mensen zijn weer aan het werk. Gecombineerd met het regenachtige weer was het gisteren merkbaar drukker op de weg. Vanwege de afsluiting van de Algrabrug liep het verkeer voornamelijk vast op de N207 bij Gouda. Ook bij de veerpont in Krimpen aan de Lek was het druk en stonden automobilisten op de toevoerwegen lang te wachten om de overtocht te kunnen maken. In het amateurvoetbal zijn Nieuwekerk en Groeneweg aan het bekertoernooi begonnen. Nieuwekerk speelde met 1-1 gelijk tegen Olympia uit Gouda en Groeneweg verloor de eerste officiële thuiswedstrijd op het nieuwe complex met 2-3 van Overmaas. Op zaterdag 5 september tijdens de Wereldhavendagen is de afvalwaterzuivering Kralingse Veer te bezoeken. Men kan dan tijdens een excursie zien hoe miljoenen liters afvalwater, afkomstig uit huizen en bedrijven, wordt gezuiverd voordat het veilig terugkeert in de natuur. Voor inschrijving kijk op wereldhavendagen.nl. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 1 september. Vandaag was een droge dag met een wisselende hoeveelheid aan bewolking, een flinke zonnige periode en tijdens de zonnigmomenten werd het nog rond de 22 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 13. En morgen overdag is er meer bewolking dan vandaag en er kan weer een enkele bui vallen, maar tussendoor breekt ook af en toe de zon door. De wind is matig van kracht, waait uit het zuidwesten. Het wordt zo'n 20, maximaal 21 graden. Op donderdag en vrijdag is de kans op een aantal buien nog een stuk groter en er waait dan een matige tot krachtige wind uit west tot zuidwest. De minimumtemperatuur is rond een graad of 16, de maximumtemperatuur rond de 22 graden. In het weekend blijft het dan grotendeels droog. Op zaterdag dan hebben we te maken met een matige wind uit een west-noordwestelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op zondag komt de wind uit een zuid-zuidoostelijke richting en dat betekent weer aanvoer van warmere lucht. En zondagmiddag kan het zo'n 23, lokaal 24 graden worden. Ook op maandag 23 tot 24 graden met kleine kans op een enkele bui, maar ook flinke zonnige periode. En dan waait de wind uit een zuidwestelijke richting en is meest matig van kracht, een windkracht 3 tot 4.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de N9, de weg tussen Alkmaar en Den Helder. In beide richtingen is de weg dicht bij Schoolrol. Komt er zo'n ongeluk, onbekend hoe lang het daar gaat duren, je wordt er lokaal omgeleid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam Feyenoord is vannacht een explosie geweest bij een portiekflat. De toegangsdeur tot de flat raakt beschadigd en meerdere ruiten zijn gesprongen, zeggen mensen ter plaatse. De explosie was rond 1:30 vannacht aan de Brautigamstraat. Op de plek waar de explosie was, was een zwarte vlek zichtbaar. De gevolgen van de explosie zijn beperkt, hoeft niemand het huis uit. Het onderzoek van de politie is nog aan de gang. Mensen die in het Gelderse dorpje Overasselt wonen kunnen weer naar buiten. De politie deed gisteren een oproep om binnen te blijven nadat een groep van tientallen gewapende mannen in het dorp rondliep en waarbij ook iemand is doodgeschoten. Het was nog niet helemaal duidelijk of alle wapens weg waren en of er nog verdachten rondliepen. Tot in de avond deden agenten onderzoek. Ook vannacht hielden agenten de situatie extra in de gaten. In het dorpje bij Nijmegen werd gisteren in de vroege ochtend iemand doodgeschoten. Het doelwit van de aanval zou Jan G. zijn geweest. Iemand die eerder met drugscriminaliteit in verband werd gebracht. Er zijn 34 mensen opgepakt met verschillende nationaliteiten. De benzineprijs bereikt vandaag een nieuwe recordhoogte. De adviesprijs komt vandaag uit op bijna €2,67. De adviesprijs is wat er gerekend wordt bij pompen langs de snelweg, langs andere wegen en in steden en dorpen ligt de prijs meestal een stuk lager. De stijging komt vooral door de oorlog tussen VS en Iran. Daardoor waren er nog maar weinig olietankers door de belangrijke straat van Hormuz en daardoor stijgt de olieprijs. Het oude record is van mei dit jaar. Toen bereikte de prijs €2,64. Feyenoord heeft er een keeper bij. Florian Kastenmeijer komt transfervrij over en is gehaald als tweede doelman achter Tjark Ernst. Kastenmeijer zat zonder contract nadat zijn contract was verlopen bij Fortuna Düsseldorp. Daar speelde hij meer dan 200 wedstrijden. In tegenstelling tot een paar andere Europese voetballanden verloopt in Nederland vanavond pas de transferperiode. Spelers zonder contract kunnen na vandaag wel nog worden gehaald. Het weer, af en toe zon, in de loop van de dag vanuit het westen plaatselijk een bui en het wordt 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De grootste drukte blijft vandaag gelukkig wel uit tot nu toe. Op de meeste plekken rijdt het hier en daar wel wat langzamer, maar echt enorme files, die zijn vrij zeldzaam. De langste file in het land is 30 minuten lang nu op de A15 naar Rotterdam vanuit Gorkum. Voor Sliedrecht 9 kilometer en 30 minuten. Komt er een ongeluk, linkerrijstrook is dicht. Verder ook een probleem op de N9. Daar is de weg in beide richtingen dicht bij Schorrel. Komt er een ongeluk met meerdere auto's en een vrachtwagen. Je wordt daar lokaal omgeleid, dus houd daar rekening met vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CQZ vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. Ondanks de afsluiting van de Algra-brug rijden er nog steeds automobilisten de brug op. In de afgelopen 3 weken zijn 4 automobilisten toch op de brug terechtgekomen. 2 van hen wilden zonder toestemming gebruik maken van de wisselstrook en negeerden daarbij wegafzettingen en verkeersregelaars. Zij kregen een flinke boete. De andere 2 automobilisten reden per ongeluk de tijdelijke fietsbrug op. 1 van hen kwam daadwerkelijk op de brug terecht, de andere wist op tijd te stoppen. Rijkswaterstaat heeft inmiddels extra verkeersregelaars en verkeerskegels ingezet om nieuwe incidenten te voorkomen. De afsluiting duurt nog tot 7 september. Bewoners van de Schelderdal en Capelle aan den IJssel zijn de hardrijders in hun straat zat. Volgens bewoners ontstaan regelmatig gevaarlijke situaties, vooral wanneer auto's fietsers inhalen. Een bewoner zegt dat ze soms doodsangst uitstaat. Inmiddels is er een petitie gestart voor een veiligere straat. De petitie heeft al meer dan 130 handtekeningen. De gemeente onderzoekt dit najaar of de Schelderdal een 30-kilometerzone kan worden. Ook het tekort aan BOA's blijft een probleem in Capelle aan den IJssel. Uit vragen van Rijnmond blijkt dat meerdere gemeenten hiermee kampen. Van de 20 beschikbare FTE's voor BOA's zijn er in Capelle momenteel 15 ingevuld. Daardoor kunnen niet alle diensten worden gedraaid en zijn er bijvoorbeeld geen zondagsdiensten. In Krimpen aan den IJssel is het tekort er niet. Daar zijn alle 6 FTE's ingevuld en kan al het werk op tijd worden opgepakt. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 2 september. Het is vandaag wisselend bewolkt. Er kan een enkele lokale bui vallen, maar veelal blijft het droog. En er waait een matige wind uit het zuidwesten. De maximumtemperatuur vanmiddag uit rond de 21 graden. Ook komende avond en nacht en morgen kan er lokaal wat regen of een enkele bui vallen. Tussendoor zijn er ook droge perioden en morgen breekt dan af en toe de zon door. De wind is morgen matig tot krachtig, waait uit de west-zuidwestelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 16 graden wordt het morgenmiddag zo'n 22 tot 23 graden. Op vrijdag is er veel bewolking en waait een krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En de kans op een aantal buien is groot. Het blijft wel aan de zachte kant, want ondanks de buien kan het in de middag zo'n 21 tot 22 graden worden. In het weekend blijft het op de meeste plaatsen droog. Er zijn flinke zonnige perioden. Op zaterdag waait de wind nog uit de westelijke richting, is matig van kracht. En na een minimumtemperatuur van 14 wordt het dan in de middag rond de 20 graden. Op zondag is er veel zon en dan kan na een minimumtemperatuur van 11 graden in de middag de temperatuur oplopen naar zo'n 23, lokaal 24 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANBB. De ochtendspits stelt op de meeste plekken gelukkig niet zoveel voor, maar er zijn wel een paar ongelukken die opvallen. Allereerst op de A59 richting Den Bosch. Bij Heusden ging het mis. De linkerrijstrook is dicht. Vanaf Dussen heb je 20 minuten vertraging. Ook bij Den Haag ging het mis op de A12 komende vanuit Utrecht. Tussen Zoetermeer en knooppunt Prins Clausplein. Daarom een kwartier in de file over 8 kilometer. 1 rijstrook is er dicht. Dan is de weg weer helemaal vrij bij Hardingsveld-Giessendam. Op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam. Vanaf Gorkum nog wel een file, ongeveer 15 minuten, maar die kan dus wel langzaamaan gaan oplossen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De gezelligste van de regio.
4: Gezelligste.
0: Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Feyenoord is vannacht een explosie geweest bij een portiekflat. De toegangsdeur tot de flat raakt beschadigd en meerdere ruiten zijn gesprongen, zeggen mensen ter plaatse. De explosie was rond 1:30 vannacht aan de Brautigamstraat. Op de plek waar de explosie was, was een zwarte vlek zichtbaar. De gevolgen van de explosie zijn beperkt, hoefde niemand het huis uit. Het onderzoek van de politie is nog aan de gang. Mensen die in het Gelderse dorpje Overasselt wonen, kunnen weer naar buiten. De politie deed gisteren een oproep om binnen te blijven, nadat een groep van tientallen gewapende mannen in het dorp rondliep en waarbij ook iemand is doodgeschoten. Het was nog niet helemaal duidelijk of alle wapens weg waren en of er nog verdachten rondliepen. Tot in de avond deden agenten onderzoek. Ook vannacht hielden agenten de situatie extra in de gaten. In het dorpje bij Nijmegen werd gisteren in de vroege ochtend iemand doodgeschoten. Het doelwit van de aanval zou Jan G. zijn geweest. Iemand die eerder met drugscriminaliteit in verband werd gebracht. Er zijn 34 mensen opgepakt met verschillende nationaliteiten. De benzineprijs bereikt vandaag een nieuwe recordhoogte. De adviesprijs komt vandaag uit op bijna €2,67. De adviesprijs is wat er gerekend wordt bij pompen langs de snelweg. Langs andere wegen en in steden en dorpen ligt de prijs meestal een stuk lager. De stijging komt vooral door de oorlog tussen VS en Iran. Daardoor waren er nog maar weinig olietankers door de belangrijke straat van Hormuz. En daardoor stijgt de olieprijs. Het oude record is van mei dit jaar. Toen bereikte de prijs €2,64. Feyenoord heeft er een keeper bij. Florian Kastenmeijer komt transfervrij over en is gehaald als tweede doelman achter Tjark Ernst. Kastenmeijer zat zonder contract nadat zijn contract was verlopen bij Fortuna Düsseldorp. Daar speelde hij meer dan 200 wedstrijden. In tegenstelling tot een paar andere Europese voetballanden verloopt in Nederland vanavond pas de transferperiode. Spelers zonder contract kunnen na vandaag wel nog worden gehaald. Het weer, af en toe zon, in de loop van de dag vanuit het westen plaatselijk een bui en het wordt 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. De spits valt op de meeste plekken nog altijd mee. Er staat 120 kilometer en we zijn reeds over het drukste moment heen. Wat nog wel opvalt is een ongeluk bij Amsterdam Zuidoost op de A2. Vanuit Utrecht gezien vielen vanaf Vinkeveen. 7 kilometer en een kwartier extra. Dan goed nieuws in Brabant over de A59. Richting Den Bosch is de weg weer vrij bij afrit Heusden na een ongeluk. Nog wel file, ongeveer 10 minuten. En tenslotte nog steeds de dichte N9. In beide richtingen is de weg afgesloten bij Schoolrol na een ongeluk. Omrijden kan daar lokaal. Het is onbekend hoe lang het nog gaat duren. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: Dit is Radio Kapelle. Het geluid van Kapelle aan den IJssel.
1: Friday night, you and your boys went out to eat.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CQZ vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. Ondanks de afsluiting van de Algra-brug rijden er nog steeds automobilisten de brug op. In de afgelopen 3 weken zijn 4 automobilisten toch op de brug terechtgekomen. 2 van hen wilden zonder toestemming gebruik maken van de wisselstrook en negeerden daarbij wegafzettingen en verkeersregelaars. Zij kregen een flinke boete. De andere 2 automobilisten reden per ongeluk de tijdelijke fietsbrug op. 1 van hen kwam daadwerkelijk op de brug terecht, de andere wist op tijd te stoppen. Rijkswaterstaat heeft inmiddels extra verkeersregelaars en verkeerskegels ingezet om nieuwe incidenten te voorkomen. De afsluiting duurt nog tot 7 september. Bewoners van de Schelderdal en Capelle aan den IJssel zijn de hardrijders in hun straat zat. Volgens bewoners ontstaan regelmatig gevaarlijke situaties, vooral wanneer auto's fietsers inhalen. Een bewoner zegt dat ze soms doodsangst uitstaat. Inmiddels is er een petitie gestart voor een veiligere straat. De petitie heeft al meer dan 130 handtekeningen. De gemeente onderzoekt dit najaar of de Schelderdal een 30-kilometerzone kan worden. Ook het tekort aan BOA's blijft een probleem in Capelle aan den IJssel. Uit vragen van Rijnmond blijkt dat meerdere gemeenten hiermee kampen. Van de 20 beschikbare FTE's voor BOA's zijn er in Capelle momenteel 15 ingevuld. Daardoor kunnen niet alle diensten worden gedraaid en zijn er bijvoorbeeld geen zondagsdiensten. In Krimpen aan den IJssel is het tekort er niet. Daar zijn alle 6 FTE's ingevuld en kan al het werk op tijd worden opgepakt. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 2 september. Het is vandaag wisselend bewolkt. Er kan een enkele lokale bui vallen, maar veelal blijft het droog. En er waait een matige wind uit het zuidwesten. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 21 graden. Ook komende avond en nacht en morgen kan er lokaal wat regen of een enkele bui vallen. Tussendoor zijn er ook droge perioden en morgen breekt dan af en toe de zon door. De wind is morgen matig tot krachtig, waait uit de west-zuidwestelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 16 graden wordt het morgenmiddag zo'n 22 tot 23 graden. Op vrijdag is er veel bewolking en waait een krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En de kans op een aantal buien is groot. Het blijft wel aan de zachte kant, want ondanks het buien kan het in de middag zo'n 21 tot 22 graden worden. In het weekend blijft het dan op de meeste plaatsen droog. Er zijn flinke zonnige perioden. Op zaterdag waait de wind nog uit de westelijke richting, is matig van kracht. En na een minimumtemperatuur van 14 wordt het dan in de middag rond de 20 graden. Op zondag is er veel zon en dan kan na een minimumtemperatuur van 11 graden in de middag de temperatuur oplopen naar zo'n 23, lokaal 24 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn meerdere bijzonderheden te melden, maar op de meeste plekken gaat het gelukkig vrij soepel nu. Op de A1 richting Apeldoorn wel een ongeluk bij Hoenderlo. Vanaf Kootwijk heb je 10 minuten vertraging. Verder bergingswerk op de A2 Utrecht-Amsterdam. Vanaf Vinkeveen een kwartier vertraging. Er is maar 1 rijstrook open. En dan de A20 naar Gouda. Voor Schiedam 3 kilometer en 10 minuten. Door een ongeluk is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij Noordloos zijn gisteravond 3 auto's op elkaar gebotst op de N214. Daarbij raakte 1 inzittende gewond, meldt ZRZ Actueel. Het ongeluk was rond 17:15. De auto's reden in dezelfde richting. De middelste auto is er het zwaarst aan toe. Die heeft 8 flinke schade. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet bekend. Justitieminister Van Wil zegt dat de schietpartij in Overasselt iets is in Nederland dat er nog niet eerder was gezien. Hij noemt het geweld ongekend, ook al ziet de politie vaak liquidaties. Bij de schietpartij komen al van 51 om het leven, maar raakten 2 agenten gewond. 34 mensen zijn opgepakt. Vandaag gaat de politie verder met het onderzoek in Overasselt. Meer dan 1000 bouwprojecten in ons land dreigen stil te vallen door een schorsing van een bedrijf dat controles de bouwplaats uitvoert. Daarvoor waarschuwt de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Door de schorsing mag het bureau volgens de wet geen controles meer uitvoeren. Dat bedrijf controleert of de bouw en de ontwerpen wel voldoen aan technische eisen. Zonder die borging komen tal van projecten stil te liggen. Het zou gaan om 1300 projecten, zoals kantoren of huizen. Welk bedrijf er nou precies geschorst is niet duidelijk. Het zijn er 2 op dit moment, 1 in Den Haag en 1 in Limburg. Maar wie nou de problemen veroorzaakt is onbekend. Opdrachtgevers kunnen overschakelen naar andere controleurs, maar dat kost dus wel tijd en extra vertraging. Onrust gisteravond bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland. Betogers demonstreerden daar tegen de plannen voor de tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Er kwam een extra raadsvergadering en buiten werd het zo onrustig dat niemand het gemeentehuis meer in of uit mocht. Omroep Zeeland meldt dat er een politiehelikopter boven Tholen vloog en ook de ME erbij kwam. Een besluit over de komst van de opvang is nog niet genomen. Het weer, af en toe zon, in de loop van de dag vanuit het westen plaatselijk een bui en het wordt 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Een 3-tal files die nog langer zijn dan 5 minuten. Allereerst de A1 richting Apeldoorn. Tussen Kootwijk en Hoenderloo een half uur door een ongeluk. Er is 1 rijstrook dicht. Verder de A4 naar Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude. 10 minuten, 7 kilometer door een pechgeval. 1 rijstrook is afgesloten. En tenslotte nog steeds file op de N62, de Westerschelde-tunnel, vanuit België gezien. Ongeveer 10 minuten extra, er staat een kapotte auto in de tunnel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. Ondanks de afsluiting van de Algra-brug rijden er nog steeds automobilisten de brug op. In de afgelopen 3 weken zijn 4 automobilisten toch op de brug terechtgekomen. 2 van hen wilden zonder toestemming gebruik maken van de wisselstrook en negeerden daarbij wegafzettingen en verkeersregelaars. Zij kregen een flinke boete. De andere 2 automobilisten reden per ongeluk de tijdelijke fietsbrug op. 1 van hen kwam daadwerkelijk op de brug terecht, de andere wist op tijd te stoppen. Rijkswaterstaat heeft inmiddels extra verkeersregelaars en verkeerskegels ingezet om nieuwe incidenten te voorkomen. De afsluiting duurt nog tot 7 september. Bewoners van de Schelderdal en Capelle aan den IJssel zijn er hardrijders in hun straat zat. Volgens bewoners ontstaan regelmatig gevaarlijke situaties, vooral wanneer auto's fietsers inhalen. Een bewoner zegt dat ze soms doodsangst uitstaat. Inmiddels is er een petitie gestart voor een veiligere straat. De petitie heeft al meer dan 130 handtekeningen. De gemeente onderzoekt dit najaar of de Schelderdal een 30-kilometerzone kan worden. Ook het tekort aan BOA's blijft een probleem in Capelle aan den IJssel. Uit vragen van Rijnmond blijkt dat meerdere gemeenten hiermee kampen. Van de 20 beschikbare FTE's voor BOA's zijn er in Capelle momenteel 15 ingevuld. Daardoor kunnen niet alle diensten worden gedraaid en zijn er bijvoorbeeld geen zondagsdiensten. In Krimpen aan den IJssel is het tekort er niet. Daar zijn alle 6 FTE's ingevuld en kan al het werk op tijd worden opgepakt. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 2 september. Het is vandaag wisselend bewolkt. Er kan een enkele lokale bui vallen, maar veelal blijft het droog. En er waait een matige wind uit het zuidwesten. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 21 graden. Ook komende avond en nacht en morgen kan er lokaal wat regen of een enkele bui vallen. Tussendoor zijn er ook droge perioden en morgen breekt dan af en toe de zon door. De wind is morgen matig tot krachtig, waait uit de west-zuidwestelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 16 graden wordt het morgenmiddag zo'n 22 tot 23 graden. Op vrijdag is er veel bewolking en waait een krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En de kans op een aantal buien is groot. Het blijft wel aan de zachte kant, want ondanks het buien kan het in de middag zo'n 21 tot 22 graden worden. In het weekend blijft het dan op de meeste plaatsen droog. Er zijn flinke zonnige perioden. Op zaterdag waait de wind nog uit de westelijke richting, is matig van kracht. En na een minimumtemperatuur van 14 wordt het dan in de middag rond de 20 graden. Op zondag is er veel zon en dan kan na een minimumtemperatuur van 11 graden in de middag de temperatuur oplopen naar zo'n 23, lokaal 24 graden.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Dave Davema met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij Noordloos zijn gisteravond 3 auto's op elkaar gebotst op de N214. Daarbij raakte 1 inzittende gewond, meldt ZRZ Actueel. Het ongeluk was rond 17:15. De auto's reden in dezelfde richting. Inmiddels de auto is er het zwaarst aan toe. Die heeft achter flinke schade. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet bekend. Justitieminister Van Wil zegt dat de schietpartij in Overasselt iets is in Nederland dat er nog niet eerder was gezien. Hij noemt het geweld ongekend, ook al ziet de politie vaak liquidaties. Met de schietpartij komen al van 51 om het leven, raakten 2 agenten gewond, 34 mensen zijn opgepakt. Vandaag gaat de politie verder met het onderzoek in Overasselt. Meer dan 1000 bouwprojecten in ons land dreigen stil te vallen door een schorsing van een bedrijf dat controles de bouwplaats uitvoert. Daarvoor waarschuwt de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Door de schorsing mag het bureau volgens de wet geen controles meer uitvoeren. Dat bedrijf controleert of de bouw en de ontwerpen wel voldoen aan technische eisen. Zonder die borging komen tal van projecten stil te liggen. Het zou gaan om 1300 projecten, zoals kantoren of huizen. Welk bedrijf nou precies geschorst is niet duidelijk. Het zijn er 2 op dit moment, 1 in Den Haag en 1 in Limburg. Maar wie nou de problemen veroorzaakt is onbekend. Opdrachtgevers kunnen overschakelen naar andere controleurs, maar dat kost dus wel tijd en extra vertraging. Onrust gisteravond bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland. Betogers demonstreerden daar tegen de plannen voor de tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Er kwam een extra raadsvergadering en buiten werd het zo onrustig dat niemand het gemeentehuis meer in of uit mocht. Omroep Zeeland meldt dat er een politiehelikopter boven Tholen vloog en ook de ME erbij kwam. Een besluit over de komst van de opvang is nog niet genomen. Het weer, af en toe zon, in de loop van de dag vanuit het westen plaatselijk een bui en het wordt 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. Ondanks de afsluiting van de Algrabrug rijden er nog steeds automobilisten de brug op. In de afgelopen 3 weken zijn 4 automobilisten toch op de brug terechtgekomen. 2 van hen wilden zonder toestemming gebruik maken van de wisselstrook en negeerden daarbij wegafzettingen en verkeersregelaars. Zij kregen een flinke boete. De andere 2 automobilisten reden per ongeluk de tijdelijke fietsbrug op. 1 van hen kwam daadwerkelijk op de brug terecht, de andere wist op tijd te stoppen. Rijkswaterstaat heeft inmiddels extra verkeersregelaars en verkeerskegels ingezet om nieuwe incidenten te voorkomen. De afsluiting duurt nog tot 7 september. Bewoners van de Schelderdal en Capelle aan den IJssel zijn de hardrijders in hun straat zat. Volgens bewoners ontstaan regelmatig gevaarlijke situaties, vooral wanneer auto's fietsers inhalen. Een bewoner zegt dat ze soms doodsangst uitstaat. Inmiddels is er een petitie gestart voor een veiligere straat. De petitie heeft al meer dan 130 handtekeningen. De gemeente onderzoekt dit najaar of de Schelderdal een 30-kilometerzone kan worden. Ook het tekort aan BOA's blijft een probleem in Capelle aan den IJssel. Uit vragen van Rijnmond blijkt dat meerdere gemeenten hiermee kampen. Van de 20 beschikbare FTE's voor BOA's zijn er in Capelle momenteel 15 ingevuld. Daardoor kunnen niet alle diensten worden gedraaid en zijn er bijvoorbeeld geen zondagsdiensten. In Krimpen aan den IJssel is het tekort er niet. Daar zijn alle 6 FTE's ingevuld en kan al het werk op tijd worden opgepakt. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 2 september. Het is vandaag wisselend bewolkt. Er kan een enkele lokale bui vallen, maar veelal blijft het droog. En er waait een matige wind uit het zuidwesten. De maximumtemperatuur vanmiddag uit rond de 21 graden. Ook komende avond en nacht en morgen kan er lokaal wat regen of een enkele bui vallen. Tussendoor zijn er ook droge perioden en morgen breekt dan af en toe de zon door. De wind is morgen matig tot krachtig, waait uit de west-zuidwestelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 16 graden wordt het morgenmiddag zo'n 22 tot 23 graden. Op vrijdag is er veel bewolking, er waait een krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En de kans op een aantal buien is groot. Het blijft wel aan de zachte kant, want ondanks het buien kan het in de middag zo'n 21 tot 22 graden worden. In het weekend blijft het op de meeste plaatsen droog. Er zijn flinke zonnige perioden. Op zaterdag waait de wind nog uit de westelijke richting, is matig van kracht. En na een minimumtemperatuur van 14 wordt het dan in de middag rond de 20 graden. Op zondag is er veel zon en dan kan na een minimumtemperatuur van 11 graden in de middag de temperatuur oplopen naar zo'n 23, lokaal 24 graden.
0: Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij het Afrikaanderplein in Rotterdam-Charloes is gisteravond een bewusteloze man op straat aangetroffen. De politie weet niet wat met hem is gebeurd. Een voorbijganger belde een ambulance omdat een bloedende man op straat lag die buiten kennis was. Omdat de man nergens op reageerde, werden camerabeelden gekeken, maar dat leverde ook geen helderheid op. Hij is inmiddels overgebracht naar het ziekenhuis. Mocht de man weer bij kennis zijn, gaat de politie alsnog uitzoeken of er sprake is van een misdrijf. Oud-burgemeester Amut Abetale van Rotterdam heeft een brief ondertekend waarin de Nederlandse regering wordt opgeroepen meer maatregelen te nemen tegen Israël. In totaal meer dan 230 oud-bewindspersonen, voormalige ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren het stuk ondertekend. Ze willen een volledig wapenembargo en de opschorting van het handelsverdrag tussen de Europese Unie en Israël. Volgens de ondertekenaars blijven de maatregelen die het kabinet tot nu toe heeft genomen achter bij wat nodig is. Bij Duitse hoogspanningsstations zijn binnen 24 uur twee incidenten geweest. Op een plek werden meerdere explosieven gevonden. En in de avond was een kortsluiting in het plaatsje Bergheim. De minister van Infrastructuur sprak na het eerste incident van een aanslag op kritieke infrastructuur. Bij het tweede incident werd eerst gedacht aan een normale storing, maar na onderzoek zegt de politie uit te gaan van opzet. In Duitsland komen sabotageacties vaker voor. Zo zaten begin dit jaar in Berlijn tienduizenden dagenlang zonder stroom. De aanval werd door een extreem linkse groepering opgeheist. Wie er achter de laatste incidenten zit, is onduidelijk. Na de zware stortvloed in Nepal, in het grensgebied met Tibet, is er contact geweest met de Nederlander die werd vermist. Dat meldt persbureau ANP op basis van minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het gaat om een vrouw die in Nepal woont. Er worden nog twee mensen uit Nederland vermist. Een 29-jarige man uit Nijkerk en een 51-jarige vrouw uit Haarlem. Die waren op groepsreis in Tibet. De ramp in Nepal en het grensgebied met Tibet was precies een week geleden. Namens de familie zegt dat de naasten van de Nederlandse vermisten intussen tussen hoop en vrees leven. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het is een dag met af en toe zon. In de loop van de dag vanuit het westen plaatselijk een bui en het wordt 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. Ondanks de afsluiting van de Algra-brug rijden er nog steeds automobilisten de brug op. In de afgelopen 3 weken zijn 4 automobilisten toch op de brug terechtgekomen. 2 van hen wilden zonder toestemming gebruik maken van de wisselstrook en negeerden daarbij wegafzettingen en verkeersregelaars. Zij kregen een flinke boete. De andere 2 automobilisten reden per ongeluk de tijdelijke fietsbrug op. 1 van hen kwam daadwerkelijk op de brug terecht, de andere wist op tijd te stoppen. Rijkswaterstaat heeft inmiddels extra verkeersregelaars en verkeerskegels ingezet om nieuwe incidenten te voorkomen. De afsluiting duurt nog tot 7 september. Bewoners van de Schelderdal en Capelle aan den IJssel zijn de hardrijders in hun straat zat. Volgens bewoners ontstaan regelmatig gevaarlijke situaties, vooral wanneer auto's fietsers inhalen. Een bewoner zegt dat ze soms doodsangst uitstaat. Inmiddels is er een petitie gestart voor een veiligere straat. De petitie heeft al meer dan 130 handtekeningen. De gemeente onderzoekt dit najaar of de Schelderdal een 30-kilometerzone kan worden. Ook het tekort aan BOA's blijft een probleem in Capelle aan den IJssel. Uit vragen van Rijnmond blijkt dat meerdere gemeenten hiermee kampen. Van de 20 beschikbare FTE's voor BOA's zijn er in Capelle momenteel 15 ingevuld. Daardoor kunnen niet alle diensten worden gedraaid en zijn er bijvoorbeeld geen zondagsdiensten. In Krimpen aan den IJssel is het tekort er niet. Daar zijn alle 6 FTE's ingevuld en kan al het werk op tijd worden opgepakt. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 2 september. Het is vandaag wisselend bewolkt. Er kan een enkele lokale bui vallen, maar veelal blijft het droog. En er waait een matige wind uit het zuidwesten. De maximumtemperatuur vanmiddag uit rond de 21 graden. Ook komende avond en nacht en morgen kan er lokaal wat regen of een enkele bui vallen. Tussendoor zijn er ook droge perioden en morgen breekt dan af en toe de zon door. De wind is morgen matig tot krachtig, waait uit de west-zuidwestelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 16 graden wordt het morgenmiddag zo'n 22 tot 23 graden. Op vrijdag is er veel bewolking en waait een krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En de kans op een aantal buien is groot. Het blijft wel aan de zachte kant, want ondanks het buien kan het in de middag zo'n 21 tot 22 graden worden. In het weekend blijft het dan op de meeste plaatsen droog. Er zijn flinke zonnige perioden. Op zaterdag waait de wind nog uit de westelijke richting, is matig van kracht. En na een minimumtemperatuur van 14 wordt het dan in de middag rond de 20 graden. Op zondag is er veel zon en dan kan na een minimumtemperatuur van 11 graden in de middag de temperatuur oplopen naar zo'n 23, lokaal 24 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij het Afrikaanderplein in Rotterdam-Charloes is gisteravond een bewusteloze man op straat aangetroffen. De politie weet niet wat met hem is gebeurd. Een voorbijganger belde een ambulance omdat een bloedende man op straat lag die buiten kennis was. Omdat de man nergens op reageerde, werden camerabeelden gekeken, maar dat leverde ook geen helderheid op. Hij is inmiddels overgebracht naar het ziekenhuis. Mocht de man weer bij kennis zijn, gaat de politie alsnog uitzoeken of er sprake is van een misdrijf. Oud-burgemeester Ahmed Abutaleb van Rotterdam heeft een brief ondertekend waarin de Nederlandse regering wordt opgeroepen meer maatregelen te nemen tegen Israël. In totaal meer dan 230 oud-bewindspersonen, voormalige ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren het stuk ondertekend. Ze willen een volledig wapenembargo en de opschorting van het handelsverdrag tussen de Europese Unie en Israël. Volgens de ondertekenaars blijven de maatregelen die het kabinet tot nu toe heeft genomen achter bij wat nodig is. Bij Duitse hoogspanningsstations zijn binnen 24 uur twee incidenten geweest. Op een plek werden meerdere explosieven gevonden en in de avond was een kortsluiting in het plaatsje Bergheim. De minister van Infrastructuur sprak na het eerste incident van een aanslag op kritieke infrastructuur. Bij het tweede incident werd eerst gedacht aan een normale storing, maar na onderzoek zegt de politie uit te gaan van opzet. In Duitsland komen sabotageacties vaker voor. Zo zaten begin dit jaar in Berlijn tienduizenden dagenlang zonder stroom. De aanval werd door een extreem linkse groepering opgeëist. Wie er achter de laatste incidenten zit, is onduidelijk. Na de zware stortvloed in Nepal, in het grensgebied met Tibet, is er contact geweest met de Nederlander die werd vermist. Dat meldt persbureau ANP op basis van minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het gaat om een vrouw die in Nepal woont. Er worden nog twee mensen uit Nederland vermist. Een 29-jarige man uit Nijkerk en een 51-jarige vrouw uit Haarlem. Die waren op groepsreis in Tibet. De ramp in Nepal en het grensgebied met Tibet was precies een week geleden. Namens de familie zegt dat de naasten van de Nederlandse vermisten intussen tussen hoop en vrees leven. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het is een dag met af en toe zon. In de loop van de dag vanuit het westen plaatselijk een bui en het wordt 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijn.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemiddag, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Ja, daar hoeven we niks aan toe te voegen volgens mij.
1: Nee. Het is enige tijd geleden dat we op de zender bij Radio Capelle waren.
0: Het is echt wel enige tijd geleden.
1: Ja, dat was nog laatste week juni volgens mij.
0: Toen moest heel die hittegolf moest nog komen. Dan wisten we niet eens wat ons te wachten stond.
1: Heb jij daar nog wat van gemerkt op die flat? Of,
0: Ik moet eerlijk zeggen dat het wel goed te doen was. Ik heb er niet zo heel veel last van gehad. Maar ja, goed, het is toch nieuwbouw. Het is toch goed geïsoleerd, dat scheelt.
1: Ja, nou, op een gegeven moment, maar dan praat je...
0: Maar het wordt wel toch warm.
1: In de hittegolf was 29 graden in de kamer.
0: Ja.
1: En dat stond toch wel...
0: Is toch wel warm, hè?
1: Ja, is toch wel warm.
0: Ja.
1: Nou, we gaan er lekker tegenaan. Je hebt weer een prachtig lijstje gemaakt, Huub.
0: Ja, we hebben ons best weer gedaan.
1: En hoe heet het? Ja, je houdt de zomer toch... Het is eigenlijk nog zomer. De temperatuur is lekker. Maar je houdt de zomer intact, hè?
0: Nog eventjes, want je had het over 29 graden. En daar heb je dan behoefte aan. Aan een zomerbriesje.
1: Inderdaad.
0: Summer Breeze, Seals & Crofts.

0: een rustig beginnetje.
1: Ja, zo'n heerlijk nummer waarbij je achterover kan leunen in je stoelen.
2: Ja.
1: En heerlijk. Nog een beetje de zon zo...
2: Als je moet ondergaan, nu zien we geen zon nog.
1: Nee, maar vanochtend was het niet onaardig.
2: Vanochtend was het niet gisteren.
1: Maar nu komt er straks wat verfrissing voor de natuur. Ja, maar ze zeggen dat die regen nog steeds niet genoeg is. Hè?
0: Nou ja, ik heb voor het weekend werd er ook het een en ander afgelopen weekend voorspeld. En dan zag je op buienradar allemaal van die rode vlekken.
2: We hebben niet zoveel gehad, hè?
1: Nee, helemaal
2: nee,
1: niet.
2: Nee, dat klopt.
1: Helemaal niet. Dus dat viel ook weer reuze mee.
2: Onweer is ook reuze mee, want het was natuurlijk Culinesse dit weekend.
1: Ja.
2: Nou, en op zaterdagavond was dat onweer voorspeld. Nou, er zijn wat flitsen geweest.
1: Maar het kwam wel met
2: op zondag. Op zondag was dat.
1: Bak uiteen.
2: Of nee, dat was op zaterdag. Zaterdag. Op zaterdag,
1: ja. Ik had meeleid met de mensen die daar
2: stonden. Ja, ja, ja, ja,
1: maar het schijnt redelijk overdekt geweest te zijn, hè? Een enorm café.
2: Nou, ik ken maar ook mensen die geweest zijn. Die waren toch aan het klagen over de modderpoel die het
1: maar het kwam ook met, toen kwam het met bak uit.
2: Nee, dat klopt.
1: Nou, dan verandert alles.
2: Nou, dat vind ik op zich. Kijk, als het rond een uur of 12:01 gaat regenen, vind ik nooit zo erg. Want dan blijven ze niet zo hangen.
1: Nee,
2: en dan hebben wij niet zoveel overlast van de dronken.
1: Heb je veel last van het lawaai?
2: Nee, niks. Nee.
1: Want het is natuurlijk aan de zijkant nu helemaal.
2: Daarom. Nee hoor, daar hebben we geen last van. Niks over te klagen. Hé, we gaan door.
1: Ja.
2: We blijven toch een beetje in de zon.
1: Layback.
2: Sunshine Reggae. Layback.

0: Ja, dat ging even niet goed. Ja. Dat was ineens een slapping bass van Mark King.
1: Ik denk dat heel veel mensen dachten van... joh, kan je niet level 42 even drinken? Want die staat ook in de lijst.
0: Dus thinking.
1: Die hebben we wel gehad. Even tussen de muziek door. Tussendoor, hadden we het over Scandinavië.
0: Ja.
1: Maar heb jij naar de volgende plaat gekeken?
0: Heb ik naar de volgende plaat gekeken?
1: Ja. En waar die groep vandaan komt?
0: Jazeker, jazeker. Een Deens duo.
1: Ja.
0: En we hebben het over Laid Back weer met Sunshine Reggae. En dat is wel een bekend nummer. En daarop voortdurend. Ik was een keer op vakantie in Griekenland.
1: Ja.
0: En zo jaren geleden. En toen hoorde ik het nummer White Horse. En dat is ook van Laid Back. En dat is een totaal ander nummer. Want White Horse gaat over heroïne.
1: Mm-hmm.
0: En qua sfeer en alles is het totaal ander nummer als Sunshine Reggae.
1: Ja.
0: Dus je ziet gewoon dat zo'n band zeg maar toch verschillende gezichten kan hebben.
1: Ja, meerdere werelden op één.
0: Meerdere werelden op één. Ja, ja, ja, ja, maar voor dit programma houden we het maar bij Sunshine
1: zo
0: Reggae.
1: Zo is dat.

0: Uit 1983?
1: Ja.
0: Maar...
1: Ja.
0: Kun je draaien wanneer je wil, altijd goed.
1: Kun je draaien wanneer je wil. Ook wel lekker laid back, zo heet je.
0: Zo we gaan het tempo wel iets opvoeren. Moloko. En dat is Deens, of nee.
1: Nee.
0: Russisch en Oekraïens voor melk schijnt het te betekenen.
1: Ja, ook wel bijzonder, hè?
0: Ja, ja. En Royce Murphy, zegt jou dat wat?
1: Nou, eerlijk gezegd niet.
0: Nee, oké. Okay. Nee. Nou... Het is een plaatje om te zien, moet ik eerlijk zeggen. De zangeres van Moloko is later ook solo gegaan. Heeft een cd en die heet Do You Like My Tight Sweater? En dat schijnt de openingszin te zijn die zij gesproken heeft tegen de huidige vriend.
1: Ja.
0: Nou, kan je je voorstellen als je ergens staat en dan komt zo'n hele mooie vrouw naar je toe die zegt Do You Like My Tight Sweater? Oscar.
1: Hoe oud is die plaat?
0: Deze plaat, die... even kijken, Moloko. Ja, dan... praat je toch wel over 2000, in de jaren.
1: En als nu die vraag aan jou gesteld zou worden.
0: Ja.
1: Hoe wordt er dan op gereageerd?
0: Nou, hetzelfde als toen, denk ik.
1: Ik denk dat het een beetje in alle sferen van dat het allemaal wat bekrompen is qua gedachten.
0: Ja.
1: Denk ik niet dat die heel erg op prijs wordt gesteld.
0: Nee, dat klopt. Ja. Maar ja, als een vrouw het zegt, dan mag het.
1: Ja, tuurlijk. Ja? Dat is waar. Ja, dat was ik even vergeten.
0: Nee, dit is...
1: draai je die plaat.
0: Komt-ie.

0: Molleco.
1: Ja. Je kan wel zien dat het toch weer de eerste uitzending is, Huub.
0: Ja, af en toe. Ja, joh. Ja, maar het houdt het ook spannend, toch?
1: Ja, ja. Dat is ook zo. Ja. En dan heb je iedere keer weer wat om te verbeteren.
0: Ja, ja. Ik ging net de deur uit en ik keek zo naar boven. Ja. Ik denk, daar komen donkere wolken aan. Ik kijk op buienradar. Ik denk, ik neem een regenjakkie mee. Want er komt een zomerbuitje aan. Maar... ging niet door, hè? En inmiddels schijnt de zon weer.
1: Nou ja, wij krijgen nou toch een klein buitje.
0: We krijgen een klein buitje op de radio. Want ik dacht van, nou, daarop aansluiten. Love Unlimited. Vind ik een heel romantisch nummer, dit trouwens. Walking in the Rain met de man I love. En let op de regendruppels.
2: It sure is. Everyone's trying to get out of the rain.

0: was een buitje voor het stof, toch? Dit?
1: Een buitje voor het stof, ja. Ja. Een romantisch buitje voor het stof.
0: Ja,
1: en we blijven wel. Toch wel een beetje in de romantiek. Ja. We gaan wel naar de hoge stemmetjes.
0: Ja, ik dacht eigenlijk dat het oorspronkelijk Italianen waren.
1: Dat zou best gekund hebben met die namen, de Alessi Brothers.
2: Maar ze komen aan de...
1: uit de US of A. Uit de US of A. Een eeneiige tweeling. De Alessi Brothers met Oh Laurie. I'd like

0: Daar gaan ze.
1: Ja.
0: De Lessie Brothers.
1: Ja.
0: Fade out.
1: Ze hadden meer hits, dus wie weet wat er in de toekomst nog mogelijk is.
0: Toch
1: in
0: niet zo heel veel, toch?
1: Nee, maar met ik name even niet opkomen, maar nog andere ook.
0: Ja, ze hebben in de Hair opera gespeeld. Daar hebben ze veel succes gehad.
1: Ja.
0: Dit nummer 9 miljoen keren over de toonbank gegaan.
1: Ja,
0: moet je nagaan. Ja. Hey, we gaan, het is 2:30.
1: Een stukje historie.
0: Een stukje historie, inderdaad. Heel goed. 2 september 1945 aan boord van de USS Missouri werd de overgave van Japan getekend in aanwezigheid van de geallieerden, waaronder Douglas MacArthur. En voor Nederland tekende luitenant-admiraal Conrad E.L. Helfrich. Zeg mij niks, ik weet niet of,
1: nee, mij ook
0: of jou
1: niet.
0: Bij jou een lampje gaat branden. Nee. Nou, dat was het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog. Ja. En die USS Missouri die ligt inmiddels als museumschip in Pearl Harbor in Hawaii. Dus ik denk van nou, laten we dan iets met oorlog doen. Niet dat het nou op dit moment zo rustig is. Ik heb gekozen voor de War Song. En die begint met de typische zin. War is stupid.
1: Nou.

0: Big in Japan.
1: Ja.
0: Ook in Tweeluik in het kader van de overgave van de SS Missouri.
1: Ja, er is
0: de overgave van Japan.
1: Mooie plaatjes om daarbij te draaien, ja, toch?
0: We gaan wat actueler worden.
1: Ik hoor wat feestgeluiden hier op de achtergrond.
0: Ja, er wordt hard gewerkt, dat zie ik wel.
1: Ja. Ja, want, nou ja, goed, met skzvandaag.nl, de redactie is bij elkaar. Ja, en die zitten
0: zweetdruppels, zweetdruppels.
1: En je kan op de site kijken.
0: Ja.
1: skzvandaag.nl voor het nieuws van Zuidplas, Capelle en Krimpen.
0: Zeker doen. Draaien wij nog een plaatje. Hey, we gaan verder met Sam Smith. Die heeft vorige week woensdag een nieuwe cd uitgebracht.
1: Heb je hem geluisterd?
0: Nee, ik heb hem niet geluisterd. Hazel Eyes heet. Ik heb wel recensies gezocht.
1: En?
0: Wisselend. Met name de kleine liedjes die worden vrij positief ontvangen. Dus,
1: nou, ik hoor liever Stay With Me.
0: Stay With Me. Nou,
1: uw wens is toevallig.
0: Komt-ie.

0: Heb jij, ja, stay with me, zei ik.
1: Maar, ja, blijf er even bij.
0: Wij zijn even een paar maanden niet in de lucht geweest. Maar ja, er is natuurlijk het Journey Kaagman.
1: Ja,
0: Dolly Parton. Er is wel wat gebeurd, hè, in de afgelopen maanden.
1: Er is gebeurd, inderdaad.
0: Ja. Hebben we even nog geen lijstje van gemaakt. Ja. Maar die komen
1: we hadden toevallig met Willem over met Zwaardvis. Het wordt een langdurig programma met het memorium. De afsluiting van het jaar.
0: Ja, tussen zaterdag, hè, tussen 12 en 2 altijd. Ja. Maar daarin wordt altijd de aandacht besteed. Dus ze zijn al aan bod gekomen, denk ik.
1: En we hebben Dolly Parton gedraaid.
0: Ja,
1: zeker. Ja. Hey, de vakantiekilootjes moeten eraf. Dus ik zou zeggen, we gaan lekker bewegen.
0: Ja.
1: En we beginnen met Chick Dance Dance Dance. En die heb jij op gezien, hè?
0: Ik heb in juli, North Sea Jazz Festival.
1: Okay.
0: Een zaal van 5.000-6.000 man. Hè, want er zijn veel zalen dan met North Sea Jazz in Ahoy. Jong en oud, compleet uit zijn dak.
1: Ja, en begrijpelijk. Hey, en daarna Gloria Estefan en de Miami Sound Machine met Rhythm Is Gonna Get You. Maar beginnen met Chic. Jouza, jouza, jouza.

0: Rhythm is gonna get you, was dit Gloria Estefan, ja, in de Miami Sound Machine.
1: En ze staat, de tribute band van hun, die staat op Vijverpop, 11 en 12 september in Zoetermeer. En daar komt ook de tribute band van Betty White.
0: Oh, nou, dan kunnen ze misschien ook dat Dance and Walking in the Rain.
1: Meer reclame kan ik niet maken.
0: Nee. Hey, we gaan er knallend uit, dan kunnen we nog één nummer draaien.
1: Zo is dat.
0: Ragdoll, Aerosmith.

0: De eindtune.
1: Ja. Omgevlogen.
0: Ja, was weer gezellig, Oscar.
1: Nou, zo is dat. Ja, we gaan het er maar weer in houden de komende weken. Ja, woensdag tussen 1 en 2.
0: Wacht even, zet hem even een beetje zachter. Dan kunnen we elkaar verstaan.
1: Oké.
0: Okay. Vorige woensdag. Ben ik er niet?
1: Nee.
0: Doe jij het alleen?
1: Ja, doe jij het dan de week toe.
0: Doe ik het de week toe.
2: Dit is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2 uur.
3: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij het Afrikaanderplein in Rotterdam-Charloes is gisteravond een bewusteloze man op straat aangetroffen. De politie weet niet wat met hem is gebeurd. Een voorbijganger belde een ambulance omdat een bloedende man op straat lag die buiten kennis was. Omdat de man nergens op reageerde, werden camerabeelden gekeken, maar dat leverde ook geen helderheid op. Hij is inmiddels overgebracht naar het ziekenhuis. Mocht de man weer bij kennis zijn, gaat de politie alsnog uitzoeken of er sprake is van een misdrijf. Oud-burgemeester Ahmed Abutaleb van Rotterdam heeft een brief ondertekend waarin de Nederlandse regering wordt opgeroepen meer maatregelen te nemen tegen Israël. In totaal meer dan 230 oud-bewindspersonen, een voormalige ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren het stuk ondertekend. Ze willen een volledig wapenembargo en de opschorting van het handelsverdrag tussen de Europese Unie en Israël. Volgens de ondertekenaars blijven de maatregelen die het kabinet tot nu toe heeft genomen achter bij wat nodig is. Bij Duitse hoogspanningsstations zijn binnen 24 uur 2 incidenten geweest. Op een plek werden meerdere explosieven gevonden. En in de avond was een kortsluiting in het plaatsje Bergheim. De minister van Infrastructuur sprak na het eerste incident van een aanslag op kritieke infrastructuur. Bij het tweede incident werd eerst gedacht aan een normale storing, maar na onderzoek zegt de politie uit te gaan van opzet. In Duitsland komen sabotageacties vaker voor. Zo zaten begin dit jaar in Berlijn tienduizenden dagenlang zonder stroom. De aanval werd door een extreem linkse groepering opgeëist. Wie er achter de laatste incidenten zit, is onduidelijk. Na de zware stortvloed in Nepal, in het grensgebied met Tibet, is er contact geweest met de Nederlander die werd vermist. Dat meldt persbureau ANP op basis van minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het gaat om een vrouw die in Nepal woont. Er worden nog 2 mensen uit Nederland vermist. Een 29-jarige man uit Nijkerk en een 51-jarige vrouw uit Haarlem. Die waren op groepsreis in Tibet. De ramp in Nepal en het grensgebied met Tibet was precies een week geleden. Namens de familie zegt dat de naasten van de Nederlandse vermisten intussen tussen hoop en vrees leven. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het is een dag met af en toe zon. In de loop van de dag vanuit het westen plaatselijk een bui en het wordt 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Paradijs. Je luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CQZ Vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. Ondanks de afsluiting van de Algra-brug rijden er nog steeds automobilisten de brug op. In de afgelopen 3 weken zijn 4 automobilisten toch op de brug terechtgekomen. 2 van hen wilden zonder toestemming gebruik maken van de wisselstrook en negeerden daarbij wegafzettingen en verkeersregelaars. Zij kregen een flinke boete. De andere 2 automobilisten reden per ongeluk de tijdelijke fietsbrug op. 1 van hen kwam daadwerkelijk op de brug terecht, de andere wist op tijd te stoppen. Rijkswaterstaat heeft inmiddels extra verkeersregelaars en verkeerskegels ingezet om nieuwe incidenten te voorkomen. De afsluiting duurt nog tot 7 september. Bewoners van de Schelderdal en Capelle aan den IJssel zijn er hardrijders in hun straat zat. Volgens bewoners ontstaan regelmatig gevaarlijke situaties, vooral wanneer auto's fietsers inhalen. Een bewoner zegt dat ze soms doodsangst uitstaat. Inmiddels is er een petitie gestart voor een veiligere straat. De petitie heeft al meer dan 130 handtekeningen. De gemeente onderzoekt dit najaar of de Schelderdal een 30-kilometerzone kan worden. Ook het tekort aan BOA's blijft een probleem in Capelle aan den IJssel. Uit vragen van Rijnmond blijkt dat meerdere gemeenten hiermee kampen. Van de 20 beschikbare FTE's voor BOA's zijn er in Capelle momenteel 15 ingevuld. Daardoor kunnen niet alle diensten worden gedraaid en zijn er bijvoorbeeld geen zondagsdiensten. In Krimpen aan den IJssel is het tekort er niet. Daar zijn alle 6 FTE's ingevuld en kan al het werk op tijd worden opgepakt. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 2 september. Het is vandaag wisselend bewolkt. Er kan een enkele lokale bui vallen, maar veelal blijft het droog. En er waait een matige wind uit het zuidwesten. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 21 graden. Ook komende avond en nacht en morgen kan er lokaal wat regen of een enkele bui vallen. Tussendoor zijn er ook droge perioden en morgen breekt dan af en toe de zon door. De wind is morgen matig tot krachtig, waait uit de west-zuidwestelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 16 graden wordt het morgenmiddag zo'n 22 tot 23 graden. Op vrijdag is er veel bewolking en waait een krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En de kans op een aantal buien is groot. Het blijft wel aan de zachte kant, want ondanks het buien kan het in de middag zo'n 21 tot 22 graden worden. In het weekend blijft het dan op de meeste plaatsen droog. Er zijn flinke zonnige perioden. Op zaterdag waait de wind nog uit de westelijke richting, is matig van kracht. En na een minimumtemperatuur van 14 wordt het dan in de middag rond de 20 graden. Op zondag is er veel zon en dan kan na een minimumtemperatuur van 11 graden in de middag de temperatuur oplopen naar zo'n 23, lokaal 24 graden.

0: De gezelligste van de regio.
1: Gezelligste.
0: Dit is Radio Capelle. Dit is Radio Capelle via 105.3. FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.

0: Ik ben Ries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een vrouw van 33 uit Rotterdam heeft een werkstraf van 240 uur tegen zich horen eisen na een dodelijke aanrijding. Die was eind 2024 op de A15 bij Barendrecht. De vrouw bestuurde een auto die van achteren werd aangereden. Op de achterbank zat een man die bij het ongeluk om het leven kwam. Twee inzittenden van de achteropkomende auto raakten zwaar gewond. Een van hen is een paar maanden later alsnog bezweken aan zijn verwondingen. Volgens justitie reed de vrouw gevaarlijk omdat ze een afslag had gemist en die alsnog wilde nemen. De verdediging zegt dat de vrouw technische problemen met haar auto had en haar knipperlichten aan had. De rechtbank in Rotterdam doet op 16 september uitspraak. Justitie heeft een half jaar cel geëist en 4 maanden voorwaardelijk na een aanrijding van een jongen van 6 op een zebrapad op de Reijerdijk in Rotterdam. De verdachte is er daarna in zijn Audi vandoor gegaan en werd later opgepakt. Meerdere getuigen zeggen dat het rijgedrag van de man opvallend was, met bumperkleven, gevaarlijk inhalen en rijden met hoge snelheid. De man zelf verklaart dat hij niet harder reed dan 50 en dat hij niemand op het zebrapad had gezien. Uit onderzoek bleek dat hij voor het ongeluk 91 km per uur heeft gereden. Het slachtoffer werd 12 meter door de lucht geslingerd. De man heeft roekeloos gereden, zegt justitie nu. Het slachtoffer heeft een leerachterstand, littekens en krijgt psychologische hulp om het trauma te verwerken. Of de jongen ooit volledig hersteld is nog niet duidelijk. Het kabinet wil 1,3 miljard euro steken in de opslag van CO2 in oude gasvelden in de Noordzee. Het gaat onder meer om kooldioxide van fabrieken die op de Maasvlakte staan. Zo staat in de Prinsjesdagplannen, schrijft RTL. Al jaren gaat het over CO2-opslag als een van de oplossingen om uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Maar steeds was niet duidelijk wie dat moest gaan betalen. Het kabinet wil het idee nu eindelijk van de grond krijgen met een investering in wat dan heet project Aramis. Het is een opvangproject dat vergelijkbaar is met Portos, dat volgend jaar van start moet gaan in de Rotterdamse haven. Maar Portos is op een kleinere schaal dan Aramis. Het weer, vanmiddag nog kans op een bui, 21 graden. Vanavond is het overal droog, later op de avond en vannacht.
1: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
2: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CQZ vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. Ondanks de afsluiting van de Algra-brug rijden er nog steeds automobilisten de brug op. In de afgelopen 3 weken zijn 4 automobilisten toch op de brug terechtgekomen. 2 van hen wilden zonder toestemming gebruik maken van de wisselstrook en negeerden daarbij wegafzettingen en verkeersregelaars. Zij kregen een flinke boete. De andere 2 automobilisten reden per ongeluk de tijdelijke fietsbrug op. 1 van hen kwam daadwerkelijk op de brug terecht, de andere wist op tijd te stoppen. Rijkswaterstaat heeft inmiddels extra verkeersregelaars en verkeerskegels ingezet om nieuwe incidenten te voorkomen. De afsluiting duurt nog tot 7 september. Bewoners van de Schelderdal en Capelle aan den IJssel zijn de hardrijders in hun straat zat. Volgens bewoners ontstaan regelmatig gevaarlijke situaties, vooral wanneer auto's fietsers inhalen. Een bewoner zegt dat ze soms doodsangst uitstaat. Inmiddels is er een petitie gestart voor een veiligere straat. De petitie heeft al meer dan 130 handtekeningen. De gemeente onderzoekt dit najaar of de Schelderdal een 30 kilometer zone kan worden. Ook het tekort aan BOA's blijft een probleem in Capelle aan den IJssel. Uit vragen van Rijnmond blijkt dat meerdere gemeenten hiermee kampen. Van de 20 beschikbare FTE's voor BOA's zijn er in Capelle momenteel 15 ingevuld. Daardoor kunnen niet alle diensten worden gedraaid en zijn er bijvoorbeeld geen zondagsdiensten. In Krimpen aan den IJssel is het tekort er niet. Daar zijn alle 6 FTE's ingevuld en kan al het werk op tijd worden opgepakt. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op cqzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 2 september. Het is vandaag wisselend bewolkt. Er kan een enkele lokale bui vallen, maar veelal blijft het droog. En er waait een matige wind uit het zuidwesten. De maximumtemperatuur vanmiddag uit rond de 21 graden. Ook komende avond en nacht en morgen kan er lokaal wat regen of een enkele bui vallen. Tussendoor zijn er ook droge perioden. En morgen breekt dan af en toe de zon door. De wind is morgen matig tot krachtig, waait uit de west-zuidwestelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 16 graden wordt het morgenmiddag zo'n 22 tot 23 graden. Op vrijdag is er veel bewolking en waait een krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En de kans op een aantal buien is groot. Het blijft wel aan de zachte kant, want ondanks het buien kan het in de middag zo'n 21 tot 22 graden worden. In het weekend blijft het op de meeste plaatsen droog. Er zijn flinke zonnige perioden. Op zaterdag waait de wind nog uit de westelijke richting, is matig van kracht. En na een minimumtemperatuur van 14 wordt het dan in de middag rond de 20 graden. Op zondag is er veel zon en dan kan na een minimumtemperatuur van 11 graden in de middag de temperatuur oplopen naar zo'n 23, lokaal 24 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een vrouw van 33 uit Rotterdam heeft een werkstraf van 240 uur tegen zich horen eisen. Na een dodelijke aanrijding. Die was eind 2024 op de A15 bij Barendrecht. De vrouw bestuurde een auto die van achteren werd aangereden. Op de achterbank van haar auto zat een man die bij het ongeluk om het leven kwam. Twee inzittenden van de achteropkomende auto raakten zwaar gewond. En een van hen is een paar maanden later alsnog bezweken aan zijn verwondingen. Volgens justitie reed de vrouw gevaarlijk omdat ze een afslag had gemist en die alsnog wilde nemen. De verdediging zegt dat de vrouw technische problemen met haar auto had en haar knipperlichten ook aan had. De rechter in Rotterdam doet op 16 september uitspraak. Een student in de Rotterdamse wijk Kralingen zal zich een verloren potje FIFA nog lang heugen. Hij moest gisteren bij wijze van ontgroening in zijn blootje door de wijk rennen. Mensen zagen dat en belden de gemeente. Toen handhavers eraan kwamen, was de student al bijna thuis. Hij moest eerst een broek pakken. Eenmaal weer toonbaar kreeg hij een boete van 160 euro. Met de huisoudste van het studentenhuis is nu afgesproken dat als er nog eens een student een computerspelletje verliest, dat hij dan binnen naakt rondjes moet lopen. De schatkist loopt miljarden euro's mis door fouten bij de belastingaangifte van kleine ondernemers. De MKB'ers verzwijgen nogal eens inkomsten, zo blijkt uit een steekproef van de Belastingdienst. Alles bij elkaar gaat het om ruim 5 miljard euro. Dat is ongeveer het bedrag dat de aanpak van de Merwedebrug bij Gorinchem kost, schrijft RTL. Niet altijd gaat het om opzet. Een groot deel van de fiscale fouten komt door gebrek aan kennis over de regels, slordigheden of een onvolledige administratie van de MKB'er. De Nederlandse Bank heeft de afgelopen maanden een deel van onze goudvoorraad weggehaald uit de VS en Canada. Aanleiding zijn spanningen in de relatie tussen Europa en de Verenigde Staten. Volgens de Nederlandse Bank is het beter om het goud op te slaan in Londen. Daar kan Nederland er bij nood sneller over beschikken, schrijft de bank. In totaal 86 ton goud is verplaatst. Niet alles is daadwerkelijk vervoerd naar Londen. Er is ook goud in de VS verkocht en opnieuw aangekocht in Londen. Het weer, vanmiddag nog kans op een bui, 21 graden is het dan. Vanavond is het eerst overal droog, maar later op de avond en vannacht gaat het licht regenen. Minimumtemperatuur dan 17 graden. Morgen hebben we een grijze dag met af en toe lichte regen. En dan wordt het morgen 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De spits is begonnen met de meeste vertraging in de Randstad. Er staat 200 kilometer file in totaal. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat voor de Schipholtunnel een vrachtwagen die te hoog is. Daardoor is de tunnel tijdelijk dicht. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is een ongeluk gebeurd. Tussen Knopen de Hoek en Roelvaretsveen een half uur extra reistijd. Eén rijstrook is dicht. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Bleiswijk en Nootdorp een kwartier vertraging. Op de A325 Nijmegen richting Arnhem tussen Elst en Westervoort drie kwartier extra reistijd. Er staat een auto met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CQZ vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. Ondanks de afsluiting van de Algra-brug rijden er nog steeds automobilisten de brug op. In de afgelopen 3 weken zijn 4 automobilisten toch op de brug terechtgekomen. 2 van hen wilden zonder toestemming gebruik maken van de wisselstrook en negeerden daarbij wegafzettingen en verkeersregelaars. Zij kregen een flinke boete. De andere 2 automobilisten reden per ongeluk de tijdelijke fietsbrug op. 1 van hen kwam daadwerkelijk op de brug terecht, de andere wist op tijd te stoppen. Rijkswaterstaat heeft inmiddels extra verkeersregelaars en verkeerskegels ingezet om nieuwe incidenten te voorkomen. De afsluiting duurt nog tot 7 september. Bewoners van de Schelderdal en Capelle aan den IJssel zijn de hardrijders in hun straat zat. Volgens bewoners ontstaan regelmatig gevaarlijke situaties, vooral wanneer auto's fietsers inhalen. Een bewoner zegt dat ze soms doodsangst uitstaat. Inmiddels is er een petitie gestart voor een veiligere straat. De petitie heeft al meer dan 130 handtekeningen. De gemeente onderzoekt dit najaar of de Schelderdal een 30-kilometerzone kan worden. Ook het tekort aan BOA's blijft een probleem in Capelle aan den IJssel. Uit vragen van Rijnmond blijkt dat meerdere gemeenten hiermee kampen. Van de 20 beschikbare FTE's voor BOA's zijn er in Capelle momenteel 15 ingevuld. Daardoor kunnen niet alle diensten worden gedraaid en zijn er bijvoorbeeld geen zondagsdiensten. In Krimpen aan den IJssel is het tekort er niet. Daar zijn alle 6 FTE's ingevuld en kan al het werk op tijd worden opgepakt. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op cqzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 2 september. Het is vandaag wisselend bewolkt. Er kan een enkele lokale bui vallen, maar veelal blijft het droog. En er waait een matige wind uit het zuidwesten. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 21 graden. Ook komende avond en nacht en morgen kan er lokaal wat regen of een enkele bui vallen. Tussendoor zijn er ook droge perioden en morgen breekt dan af en toe de zon door. De wind is morgen matig tot krachtig, waait uit de west-zuidwestelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 16 graden wordt het morgenmiddag zo'n 22 tot 23 graden. Op vrijdag is er veel bewolking en waait een krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En de kans op een aantal buien is groot. Het blijft wel aan de zachte kant, want ondanks het buien kan het in de middag zo'n 21 tot 22 graden worden. In het weekend blijft het dan op de meeste plaatsen droog. Er zijn flinke zonnige perioden. Op zaterdag waait de wind nog uit de westelijke richting, is matig van kracht. En na een minimumtemperatuur van 14 wordt het dan in de middag rond de 20 graden. Op zondag is er veel zon. En dan kan na een minimumtemperatuur van 11 graden in de middag de temperatuur oplopen naar zo'n 23, lokaal 24 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat ruim 300 kilometer file. De meeste files staan in de Randstad en Gelderland. De langste files staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag, tussen Knopen de Hoek en Roelvaretsveen. Een half uur vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland is ook een ongeluk gebeurd. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Rotterdam Delfshaven een kwartier vertraging. Er zijn 3 rijstroken dicht. Op de A27 Almere richting Gorinchem staat een auto met pech tussen Beeldhoven en Knopen de Rijnsweerd 10 minuten oponthoud. De A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom is dicht voor de Heijn-Noordtunnel. Er staat een vrachtwagen die te hoog is voor de tunnel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een vrouw van 33 uit Rotterdam heeft een werkstraf van 240 uur tegen zich horen eisen. Na een dodelijke aanrijding. Die was eind 2024 op de A15 bij Barendrecht. De vrouw bestuurde een auto die van achteren werd aangereden. Op de achterbank van haar auto zat een man die bij het ongeluk om het leven kwam. Twee inzittenden van de achteropkomende auto raakten zwaar gewond. En een van hen is een paar maanden later alsnog bezweken aan zijn verwondingen. Volgens justitie reed de vrouw gevaarlijk omdat ze een afslag had gemist en die alsnog wilde nemen. De verdediging zegt dat de vrouw technische problemen met haar auto had en haar knipperlichten ook aan had. De rechter in Rotterdam doet op 16 september uitspraak. Een student in de Rotterdamse wijk Kralingen zal zich een verloren potje FIFA nog lang heugen. Hij moest gisteren bij wijze van ontgroening in zijn blootje door de wijk rennen. Mensen zagen dat en belden de gemeente. Toen handhavers eraan kwamen, was de student al bijna thuis. Hij moest eerst een broek pakken. Eenmaal weer toonbaar kreeg hij een boete van 160 euro. Met de huisoudste van het studentenhuis is nu afgesproken dat als er nog eens een student een computerspelletje verliest, dat hij dan binnen naakt rondjes moet lopen. De schatkist loopt miljarden euro's mis door fouten bij de belastingaangifte van kleine ondernemers. De MKB'ers verzwijgen nogal eens inkomsten, zo blijkt uit een steekproef van de Belastingdienst. Alles bij elkaar gaat het om ruim 5 miljard euro. Dat is ongeveer het bedrag dat de aanpak van de Merwedebrug bij Gorinchem kost, schrijft RTL. Niet altijd gaat het om opzet. Een groot deel van de fiscale fouten komt door gebrek aan kennis over de regels, slordigheden of een onvolledige administratie van de MKB'er. De Nederlandse bank heeft de afgelopen maanden een deel van onze goudvoorraad weggehaald uit de VS en Canada. Aanleiding zijn spanningen in de relatie tussen Europa en de Verenigde Staten. Volgens de Nederlandse bank is het beter om het goud op te slaan in Londen. Daar kan Nederland er bij nood sneller over beschikken, schrijft de bank. In totaal 86 ton goud is verplaatst. Niet alles is daadwerkelijk vervoerd naar Londen. Er is ook goud in de VS verkocht en opnieuw aangekocht in Londen. Het weer, vanmiddag nog kans op een bui, 21 graden is het dan. Vanavond is het eerst overal droog, maar later op de avond en vannacht gaat het licht regenen. Minimumtemperatuur dan 17 graden. Morgen hebben we een grijze dag met af en toe lichte regen. En dan wordt het morgen 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is vrij druk op de weg met 400 kilometer file in totaal. De meeste vertraging is er in Zuid-Holland en Noord-Brabant. De langste files staan op de A2 Den Bosch richting Eindhoven. Tussen Bokstel en Best een kwartier vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is een ongeluk gebeurd. Tussen Knopen de Hoek en Roelevarensveen een half uur extra reistijd. 1 rijstrook is dicht. A12 Utrecht richting Duitse grens. Tussen Waterberg en Zevenaar een half uur. Bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de A20. Hoek van Holland richting Gouda. De rijbaan is daardoor dicht voor Rotterdam Prins Alexander. Verkeer richting Gouda kan omrijden via Den Haag over de A13 en de A12. De andere kant op is ook een ongeluk gebeurd op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Voor Rotterdam-Delfshaven een kwartier vertraging. 3 rijstroken zijn daar dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CQZ vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. Ondanks de afsluiting van de Algrabrug rijden er nog steeds automobilisten de brug op. In de afgelopen 3 weken zijn 4 automobilisten toch op de brug terechtgekomen. 2 van hen wilden zonder toestemming gebruik maken van de wisselstrook en negeerden daarbij wegafzettingen en verkeersregelaars. Zij kregen een flinke boete. De andere 2 automobilisten reden per ongeluk de tijdelijke fietsbrug op. 1 van hen kwam daadwerkelijk op de brug terecht, de andere wist op tijd te stoppen. Rijkswaterstaat heeft inmiddels extra verkeersregelaars en verkeerskegels ingezet om nieuwe incidenten te voorkomen. De afsluiting duurt nog tot 7 september. Bewoners van de Schelderdal en Capelle aan den IJssel zijn er hardrijders in hun straat zat. Volgens bewoners ontstaan regelmatig gevaarlijke situaties, vooral wanneer auto's fietsers inhalen. Een bewoner zegt dat ze soms doodsangst uitstaat. Inmiddels is er een petitie gestart voor een veiligere straat. De petitie heeft al meer dan 130 handtekeningen. De gemeente onderzoekt dit najaar of de Schelderdal een 30 kilometer zone kan worden. Ook het tekort aan BOA's blijft een probleem in Capelle aan den IJssel. Uit vragen van Rijnmond blijkt dat meerdere gemeenten hiermee kampen. Van de 20 beschikbare FTE's voor BOA's zijn er in Capelle momenteel 15 ingevuld. Daardoor kunnen niet alle diensten worden gedraaid en zijn er bijvoorbeeld geen zondagsdiensten. In Krimpen aan den IJssel is het tekort er niet. Daar zijn alle 6 FTE's ingevuld en kan al het werk op tijd worden opgepakt. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op cqzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 2 september. Vandaag was er vrij veel bewolking en viel een enkele bui. En tussendoor brak af en toe maar de zon door. De maximumtemperatuur kwam uit rond de 21 tot 22 graden. Komende avond en nacht is de kans op een bui of wat regen vrij groot, maar tussendoor zijn er ook langere droge perioden. Het wordt niet kouder dan zo'n 16 tot 17 graden. Ook morgen overdag is er kans op wat regen of een enkele bui. Tussendoor af en toe zon. En er waait dan een matige aan zee een krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Het kan zo'n 22 tot 23 graden worden. Ook op vrijdag is de kans op een aantal buien groot. Nog steeds een matige tot krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 17 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Op zaterdag blijft het vrijwel zeker overal droog. De wind wat minder sterk, een matige wind uit het westen. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur zaterdagmiddag rond de 20 graden. Ook op zondag is er veel zon en dan waait de wind zwak, windkracht 2 tot 3 uit een zuid-zuidoostelijke richting. En er wordt weer warme lucht aangevoerd. In de nacht wordt het juist nog iets kouder met een minimumtemperatuur van 11 graden. Maar zondagmiddag kan het zo'n 23 tot 24 graden worden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat ruim 400 kilometer file. De meeste files staan in Zuid-Holland en Noord-Brabant. De langste files staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Knopen de Hoek en Roelvaretsveen. Een half uur oponthoud door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Knopen de Bresseplein. Een ruim een half uur extra reistijd. Dat heeft ook te maken met een ongeluk op de A20. Hoek van Holland richting Gouda. Rotterdam Prins Alexander zijn 2 rijstroken dicht. A27 Breda richting Gorkum. Tussen Oosterhout en Geertruidenberg een kwartier. Op de A35 Enschede richting Almelo. Tussen Enschede en Delden 3 kwartier vertraging. Wat komt er een ongeluk? Het verkeer moet daar over de vluchtstrook. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Maurice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Op de A20 bij Rotterdam zijn 6 voertuigen tegen elkaar gereden ter hoogte van de afrit Prins Alexander. De weg is in de richting van Gouda afgesloten vanaf Rotterdam-Krooswijk tot aan de plek van het ongeluk. Hoeveel schade er is, weet de politie nog niet te vertellen, maar er is niemand gewond geraakt. 4 auto's, een bestelbus en een vrachtwagen zijn bij het ongeluk betrokken. Over de oorzaak ervan is nog niks bekend, maar het ongeluk zorgt voor veel vertraging. 6 vluchten van Ryanair zijn vanaf Eindhoven Airport vertrokken zonder bagage. De koffers konden niet mee na een technische storing aan de scanapparatuur op het vliegveld. De luchthaven noemt het uitermate vervelend voor reizigers. Er waren meer vluchten getroffen door de storing, maar Transavia en TUI besloten om de bagage na reparatie alsnog te laten scannen. Maar Ryanair wilde daar niet op wachten. Wanneer de koffers alsnog naar de eindbestemming in Spanje, Groot-Brittannië en Italië gaan, is nog niet bekend. De douane is tevreden over de 3-euro heffing op webshoppakketjes uit China. De EU kwam met die heffing op zendingen met een waarde lager dan 150 euro... om wat te doen tegen de instroom van kleine pakketjes vanuit China. Want het is voor de douane lastig om al die losse pakketjes te controleren. Sindsdien is het aantal kleine pakketjes dat naar de EU komt met de helft gedaald. Chinese bedrijven sturen nu goederen in grotere aantallen naar Europa... en dat maakt het voor de douane makkelijker om te bekijken... of de spullen wel aan de Europese veiligheidsnormen voldoen. En Goeree Overflakke onderzoekt waar en hoe arbeidsmigranten op het eiland verblijven. Er gaan toezichthouders van een extern bedrijf langs de deuren voor een steekproef. De gemeente wil beter in beeld krijgen op welke plekken en hoe de migranten wonen en of dat legaal is. Bedrijven die migranten huisvesten op vakantieparken kunnen een boete tegemoet zien. De gemeente werkt nog aan een aparte locatie in Medisand voor arbeidsmigranten. Het weer, het is eerst overal droog, maar later op de avond en vannacht gaat het licht regenen. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen hebben we een grijze dag. We zien nauwelijks de zon. Er valt wat lichte regen. Het wordt morgen 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De dagelijkse files worden korter. De meeste vertraging is er nog in Zuid-Holland en Gelderland. De langste files staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Knopen de Hoek en de Roelvaartsveen. Een half uur extra reistijd. Dan komt er een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Sliedrecht en Hendrikje door Ambacht. Een uur extra reistijd. 2 rijstroken zijn dicht. A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam Noord en Rotterdam Prins Alexander. 20 minuten oponthoud na een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. De A325 Nijmegen richting Arnhem. Voor de aansluiting met de A12, 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: vieren.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CQZ vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. Ondanks de afsluiting van de Algrabrug rijden er nog steeds automobilisten de brug op. In de afgelopen 3 weken zijn 4 automobilisten toch op de brug terechtgekomen. 2 van hen wilden zonder toestemming gebruik maken van de wisselstrook en negeerden daarbij wegafzettingen en verkeersregelaars. Zij kregen een flinke boete. De andere 2 automobilisten reden per ongeluk de tijdelijke fietsbrug op. 1 van hen kwam daadwerkelijk op de brug terecht, de andere wist op tijd te stoppen. Rijkswaterstaat heeft inmiddels extra verkeersregelaars en verkeerskegels ingezet om nieuwe incidenten te voorkomen. De afsluiting duurt nog tot 7 september. Bewoners van de Schelderdal en Capelle aan den IJssel zijn de hardrijders in hun straat zat. Volgens bewoners ontstaan regelmatig gevaarlijke situaties, vooral wanneer auto's fietsers inhalen. Een bewoner zegt dat ze soms doodsangst uitstaat. Inmiddels is er een petitie gestart voor een veiligere straat. De petitie heeft al meer dan 130 handtekeningen. De gemeente onderzoekt dit najaar of de Schelderdal een 30 kilometer zone kan worden. Ook het tekort aan BOA's blijft een probleem in Capelle aan den IJssel. Uit vragen van Rijnmond blijkt dat meerdere gemeenten hiermee kampen. Van de 20 beschikbare FTE's voor BOA's zijn er in Capelle momenteel 15 ingevuld. Daardoor kunnen niet alle diensten worden gedraaid en zijn er bijvoorbeeld geen zondagsdiensten. In Krimpen aan den IJssel is het tekort er niet. Daar zijn alle 6 FTE's ingevuld en kan al het werk op tijd worden opgepakt. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 2 september. Vandaag was er vrij veel bewolking en viel een enkele bui. En tussendoor brak af en toe maar de zon door. De maximumtemperatuur kwam uit rond de 21 tot 22 graden. Komende avond en nacht is de kans op een bui of wat regen vrij groot. Maar tussendoor zijn er ook langere droge perioden. Het wordt niet kouder dan zo'n 16 tot 17 graden. Ook morgen overdag is er kans op wat regen of een enkele bui. Tussendoor af en toe zon. En er waait dan een matige aan zee een krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Het kan zo'n 22 tot 23 graden worden. Ook op vrijdag is de kans op een aantal buien groot. Nog steeds een matige tot krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 17 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Op zaterdag blijft het vrijwel zeker overal droog. De wind wat minder sterk, een matige wind uit het westen. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur zaterdagmiddag rond de 20 graden. Ook op zondag is er veel zon en dan waait de wind zwak, windkracht 2 tot 3 uit een zuid-zuidoostelijke richting en er wordt weer warmere lucht aangevoerd. In de nacht wordt het juist nog iets kouder met een minimumtemperatuur van 11 graden, maar zondagmiddag kan het zo'n 23 tot 24 graden worden.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De dagelijkse files nemen nu snel af. Er staat nog 60 kilometer bij elkaar. De files die nog opvallen staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelevarensveen. 20 minuten vertraging na een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Hardinkveld, Triesendam en Hendrikido Ambacht. 20 minuten vertraging, dat is de nasleep van een ongeluk. In het noorden van het land, op de N356 Drachten richting Holwerd. Tussen Nijega en Hardegrijp. Een uur vertraging, dat komt ook door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Aries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Verkeersminister Karremans past de informatieborden langs de A24 bij Vlaardingen aan. De borden moeten beter laten zien dat weggebruikers over een tolweg rijden en dat ze dus moeten betalen als ze de Maas-Delta-tunnel nemen. De nationale ombudsman had in juni geklaagd dat het voor veel mensen onduidelijk is dat de A24 een tolweg is. En ook is het voor veel weggebruikers nog altijd niet helder dat ze de betaling van hun rit zelf moeten regelen. Karremans schrijft aan de Tweede Kamer dat de kleur van de borden opvallender gaat worden. Ook de boodschap op de borden wordt simpeler. Dat moet allemaal begin volgend jaar klaar zijn. De ombudsman had ook geklaagd over de hoge administratiekosten voor betalingsherinneringen. Die bedragen 9 euro, maar Karremans laat dat bedrag onveranderd. De schatkist loopt miljarden euro's mis door fouten bij de belastingaangifte van kleine ondernemers. De MKB'ers verzwijgen nogal eens inkomsten, zo blijkt uit een steekproef van de Belastingdienst. Alles bij elkaar gaat het om ruim 5 miljard euro. En dat is ongeveer het bedrag dat de aanpak van de Merwedebrug bij Gorinchem kost, schrijft RTL. Niet altijd gaat het om opzet. Een groot deel van de fiscale fouten komt door gebrek aan kennis over de regels, door slordigheden of door een onvolledige administratie van de MKB'ers. Nederland, Vlaanderen en de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen hebben afspraken gemaakt over een betere aanpak van natuurbranden. Zo is geregeld dat brandweerlieden sneller over de grens kunnen worden ingezet als er een natuurbrand in de grensgebieden uitbreekt. Ook de informatieuitwisseling tussen de landen moet beter. Verder komen er slimme camera's die brandhaarden sneller moeten opsporen. Door klimaatverandering komen natuurbranden vaker voor en ze zijn moeilijker te bestrijden. En België overweegt kentekenplaten in te voeren voor elektrische stepjes. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken denkt dat dat nodig is omdat drugsbendes de stepjes nu vaak gebruiken bij schietpartijen. De elektrische steps zijn nu nergens aan te herkennen, wat de opsporing haast onmogelijk maakt. Ook al zijn ze gefilmd door bewakingscamera's. Dat moet anders, vindt de minister. Sommige Brusselse gemeenten kampen met veel overlast door rivaliserende drugsbendes. De vaak jonge schutters vluchten vaak weg op snelle en lichte stepjes. Het weer vanavond en vannacht is het eerst droog, maar later op de avond en vannacht gaat het licht regenen. Minimum temperatuur 17 graden. Morgen hebben we een grijze dag met af en toe lichte regen en de temperatuur loopt morgen op tot een graad of 22. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Met deze muziek hebben wij gereisd door Spanje en verschillende Latijns-Amerikaanse landen. Bedankt voor jullie aandacht. Tot volgende week op het programma Amigos. Daarna komt Marco met live muziek. Dit keer met Maya Steinberg, een Uruguayans zangeres. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por vuestra sintonía. A nombre de José Rodríguez y Aurora Rodríguez desde Lima, Perú, y de Claudia Delgadillo desde Nicaragua, agradecemos a todos ustedes por haber estado con nosotros, pero no cambien el dial de la radio, porque después de Amigos viene el programa Sabor de la Música, de mi colega Marco, que esta vez presentará a una cantante latinoamericana, una cantante uruguaya. Ella es Maya Steinberg. Adelante, y aquí estamos.
1: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
2: Ik ben Laries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een autobestuurder is in Schiedam tegen 4 geparkeerde auto's gereden. De man was op het Bachplein onwel geworden achter het stuur. De automobilist is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie spreekt van een noodlottig ongeluk. Hoe het nu met de autobestuurder gaat is niet bekend. De geparkeerde auto's liepen flinke schade op. De man die heeft bekend dat hij in maart een politiemedewerker heeft neergeschoten in Schoonhoven, zegt nu dat hij hem niet wilde doden. Ook zou hij niet hebben geweten dat het slachtoffer een agent is en van Iraanse afkomst is. Hij zou in de war zijn geweest. Justitie gelooft er niks van. Volgens de officier van justitie is sprake van een aanslag in opdracht van Iran. De verdachte zou zijn slachtoffer een tijd lang hebben gevolgd en de buurt hebben verket. De politiemedewerker in Schoonhoven raakte zwaar gewond. De verdachte werd een week later aangehouden in Duitsland. De rechtszaak gaat in februari verder nadat de verdachte psychisch is onderzocht. De Speedo in Rotterdam past voor het eerst in 60 jaar de route aan van de bekende havenrondvaart. Vanaf komend weekend ligt het zwaartepunt niet langer op de haven, maar op de stad. Voor de rondvaart richting de Waalhaven en de Maashaven gaat, vaart de boot nu eerst naar de Willemsbrug en de Hef voor een toeristisch rondje highlights, zegt Eva Struis van de Speedo.
3: De stad die verandert enorm. Dus het is niet meer de stad van alleen de havenactiviteit, maar ook architectuur, cultuur, vermaak, dat wordt natuurlijk steeds groter. En daarin kregen we vanuit onze gasten natuurlijk ook steeds vaker te horen dat ze zeiden van joh, we hebben toch wat meer behoefte om ook die highlights te zien in de stad. Ja. En dat heeft ze toegezet om terug te gaan kijken van, hoe kunnen we dat anders gaan inzetten. En ik denk dat het ontzettend goed gelukt is.
2: Een echte havenrondvaart is het daarmee niet meer. Speedo verandert de naam dan ook in stadsrondvaart. Het weer, het is eerst nog droog, maar later op de avond en vannacht kan het licht gaan regenen. Het koelt niet veel verder af dan 17 graden. Morgen hebben we een grijze dag met af en toe lichte regen. En dan wordt het 22 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

Een hele goede avond, luisteraars. Welkom bij Taste of Music hier bij Radio Capelle, aflevering 805 alweer van ons programma. En ook deze uitzending hebben wij weer een mooi programma samengesteld. Zo hebben wij een album van de week, die is van de Womack Sisters. We hebben de blues, we hebben live opnames die hier live zijn opgenomen van optredens die hier zijn geweest in ons programma. En het allerbelangrijkste, we hebben ook weer live muziek in de studio. Deze week wordt er verzorgd door Maya Steinberg, oftewel Magu. Uruguayaanse muzikant die nu geruime tijd woonachtig is in Dordrecht. Dus we hebben een beetje Spaanstalige muziek. We borduren voor op onze buren van de Amigos. We begonnen trouwens met een muziek van Keelan Rose. En zij maakt echt prachtige muziek. En het nummer wat je hoorde heette Constellation is van haar derde album. Dat heet ook Constellation. En in november dan komt zij ook naar Rotterdam toe. En dan gaat zij spelen in Beurt en / Lantaarn Venster. En dat doet ze op 21 november. En dat is... gezellig naartoe. Dus ik ga gezellig kijken bij Keelan Rose. Want ik vind haar heel mooie muziek maken. En ik ben wel benieuwd hoe dat is met een hele band. En erg mooi. Aan haar naam te denken, die komt uit Ierland, Noord-Ierland. Maar ze komt gewoon uit Manchester. En Keelan Rose. Haar naam schrijf je C-A-O-I-L-F-H-I-O-N-N. En dan Rose. En wat ik zeg. En ze spreekt dat als Keelan. Dus K-E-E-L-F. K-E-E-L-I-N. We gaan verder naar de concertagenda. Want op 7 oktober komt er een hele leuke Britse band naar Rotown. En dat is die heet Marion the Junkyard. Het is een trio. Een beetje folky, een beetje poëtisch. Kiara Freeman-Taylor, dat is de zangeres. En ze heeft een hele fijne stem. En van hun album Role Model Hermit gaan we luisteren naar Seek and Destroy.

Ja, de prachtige muziek van een Britse band. En die heet Lyr. L-Y-R. En dat staat voor Land Yacht Regatta. En het is een driemansformatie met een hele bekende Britse dichter. Hij is ook, heeft een soort dichter des Vaderlands is die geweest. En dan heb ik het over Simon Armitage. En hij heeft daar twee medemuzikanten bij gevonden die dus prachtige muziek maken. Ze hebben een album uitgebracht en dat is echt een prachtig album geworden. Dark Sky Reservation, we draaien hem graag. En toevallig komt het uit dat zij ook naar Nederland komen. Want in Den Haag heb je het Crossing Border Festival en dat is altijd in november. 6 en 7 november. In het theater in daar, het Koninklijk Theater in Den Haag. Prachtige locatie. Heb je dan de Crossing Border, echt al jaren is dat festival gaande. En dat is een beetje een kruising tussen muziek en poëzie. En deze band past daar perfect bij. Want die doen, hoe heet dat, spoken word en dan de muziek erbij. En het is prachtige muziek. Je hoorde trouwens het nummer Garnica Jigsaw. En daarvoor hoorde je Mary in the Junkyard, ook uit Groot-Brittannië, met Seek and Destroy. En zij staan op 7 oktober in Rotown in Rotterdam. We gaan over naar een dame uit Australië. Die heet Grace Cummings. Die heeft een nieuw album uitgebracht. Bloodhorse is haar 4e album alweer. En ook zij gaat naar Nederland komen. Want zij treedt op in Echo in Utrecht op 19 november. En van het nieuwe album Bloodhorse gaan we luisteren naar het gelijknamige nummer. En dat heet ook Bloodhorse.

0: Ja, de geweldige muziek van The Womack Sisters. Met Laughter and Tears van Album van de Week. En dit album heet ook gewoon The Womack Sisters. En ja, als je denkt aan Womack, dan denk je natuurlijk aan bijvoorbeeld Womack en Womack. Of Bobby Womack. Nou, dat klopt, het is gewoon familie. BG, Kucha en Zemani. Zo heten de drie dames van de Womack Sisters. Dat zijn de dochters van Cecil en Linda Womack. En die hadden dus in 88 een eentje bij Teardrops. Onder naam Womack en Womack. En Bobby Womack, dat is een oom van ze. Dus ja, muzikale familie. Ze maken prachtige muziek. En dit is hun debuutalbum. Ze hebben nog geen plannen om naar Nederland te komen. Er staat wel iets in Groot-Brittannië. Maar dat is pas volgend jaar in februari. Dus misschien komen ze hier naartoe. Het zou iets leuks zijn voor bijvoorbeeld Norchie Jazz. Deze Womack Sisters. Daarvoor hoorde je Grace Cummings met Bloodhorse. En deze Australische zangeres, die komt wel naar Nederland. In november, de 19e van november, speelt zij in de Echo in Utrecht. Ja, wij hebben altijd het allerbelangrijkste bij Tation Music, dat is live muziek. En deze week hebben wij een dame uit Uruguay, maar ze is al geruime tijd woonachtig in Dordrecht. Haar naam is Maya Steinberg, maar ze maakt muziek onder de naam Magoo. En we gaan nu een gesprek houden met haar. We doen het een beetje Nederlands-Engels. Misschien af en toe een beetje Spaans doorheen. maar welkom, Maya.
1: Ja, bedankt.
0: Ja, je maakt muziek onder de naam Magoo. Waar staat dat voor?
1: Oh, Magoo. Als ik was een baby, mijn vader called me Magoo. Dus ja, ik hou van de naam. Het heeft ook in Latijn Magus betekent magician. Mm-hmm. Dus ja, ik hou deze archetype van de magic. Dus magie creëren met de muziek, magie creëren met geluid. Dus dat is een beetje waar ik probeer om te doen met mijn muziek.
0: Want als je jouw naam opzoekt, dan ben je niet alleen zeg maar singer-songwriter. Je doet ook nog van alles composeren. Volgens mij iets met creatieve dingetjes doe je ook nog.
1: Ja.
0: Dus je bent druk bezette persoon.
1: Ja, ik ben singer-songwriter, is meer mijn side project. Ik ben componist en opera-zangeres bij opleiding, de twee masters en twee bachelors. Maar ik heb mijn gezelschap, Vocreation, en ik doe het artistiek en sociaal. Dus projecten met vocale kunst en social impact. Dus ik doe interdisciplinary performances, voorstelling, projecten in de wijk, in theater. Dus ook met mijn muziek, maar mijn singer-songwriter is meer voor.
0: En vandaag ben je alleen, maar normaal, dat vertelde je net ook.
1: Ja.
0: Ben je met veel meer mensen hier, het was even wennen om alleen te spelen.
1: Ja.
0: Want normaal heb je gewoon percussie bij je en andere gitarist.
1: Een andere gitarist, want ik speel gitaar, maar niet als goed als mijn gitarist. Dus ik speel harmonium in mijn project. Maar voor vandaag, ik was alleen en de harmonium is een beetje een instrument dat is super mooi om te luisteren, maar soms is het niet zo ritmisch. Of, dus gitaar is beter.
0: Ja. Hey, en waar gaan de liedjes over? Misschien van de reis van Uruguay naar Dordrecht?
1: Ja, zeker. Niet literally, maar mijn liedjes gaan over transformatie van emoties. Wat betekent, hoe zeg het in Nederlands, to belong. What does it mean to belong? Er zijn liedjes ook, ik ga een beetje meer vertellen over de ancestors, over, wat it's altijd over self-development, emoties en transformatie. Dus een beetje spiritueel ook.
0: En zijn de liedjes dan anders als bijvoorbeeld de dingen die je schrijft als je iets met poetry doet?
1: Mijn liedjes zijn een deel van mijn poëzie. Dus ik heb een paar liedjes dat jullie gaan luisteren. Het is spoken word ook. Dus ik ben schrijver sinds een kind. Dus ik heb ook een boek geschreven met poëzie. Dus dat gaat samen, poëzie en muziek. Dat is heel belangrijk voor mij.
0: Ja. En welke muzikanten hebben jou beïnvloed om muziek te gaan maken?
1: Oef.
0: Die zijn jouw muzikale helden of heldinnen?
1: Oef, ik weet niet qua stijl, maar het is een Uruguayaanse muzikant dat voor mij is een grote inspiratie. Dat is Jorge Drexler. Dat is heel bekend in Uruguay. Ik hou van Argentijnse muziek ook, van singer-songwriters van Argentinië. Ik weet niet. Het is een beetje complex, moeilijk voor mij om te zeggen dit. Maar ja, ik weet dat Jorge Drexler is een grote inspiratie, ook voor de soort of poëzie. Hij maakt muziek met decima's. Ik ga misschien ook een decima doen. Dat is een specifiek soort of poëzie van ons land, maar ook dat kan vanuit Spanje. Maar ja, er zijn verschillende. Voor mij, Mercedes Sosa, dat is ook een grote inspiratie. De soort of liedjes. Ik zing ook liedjes van Mercedes Sosa. Dat is heel bekend in Nederland. Mm-hmm. En ja, er zijn andere artiesten niet zo veel bekend, maar dat ik hou van. Ik hou van mensen dat zijn niet in de mainstream. Maar
0: ja. Dus geen Elvis Crespo. Of die ken je niet?
1: Nee, ik ken niet.
0: Die moet heel populair zijn.
1: Elvis Crespo, ja. Dat is niet mijn.
0: Nee. En wat heeft jou naar Nederland gebracht? Is dat door de studie, door de liefde of gewoon dat je het mooie land vindt?
1: Ja, zeker. De studies, de muziek, de kansen voor iets te maken met mijn kunst. Dus ja, ik was eerst in Maastricht voor operaopleiding. Mm-hmm. En daarna in Tilburg voor de conservatorium master, ook in opera. En ik was ook voor Nederlands, ik was in Frankrijk, ook voor mijn studies in compositie. En ik ben hier. Dus ja. Ik hou van Nederlands, ik hou van de cultuur, de leven hier. Dus ik blijf hier, ik hoop zo.
0: Ja, en als je teruggaat voor familiebezoek naar Uruguay, ga je daar dan ook wel eens optreden of is het alleen maar voor familiebezoek?
1: Ik probeer, is niet zo makkelijk. Dat is ook een beetje gefrustreerd voor mij. Maar vorig jaar, ik was daar voor een opera. Ik heb een opera gemaakt. Dus ik ben de eerste vrouw dat ik heb een opera gemaakt in Uruguay. Uh-huh. Dus ja, het was een grote project. En ik probeer muziek te maken met muzikanten. Ja, elke keer ik doe het in soort of 1-2 concerten, maar meer met tango muziek, meer ja, muziek in het Spaans. Dus meer voor de familie en vrienden. Niet zoveel in grote theater, maar ik hoop zo. Misschien een dag, maar ja.
0: Ja. En in Nederland, daar treed je natuurlijk ook veel op, want heb je al verteld. Je doet soms dingen voor de buurt. Bijvoorbeeld, volgens mij in Dordrecht doe je wel eens iets van de Zangbuurt.
1: Ja, de Zangbuurt in Rotterdam ook. Ja.
0: En met Magoo treed je daar ook veelvuldig op de her en der door Nederland?
1: Ja. 1-2 keer per maand in verschillende concerten. En het is ook in intiem muziek, dus het is niet voor een grote podium. Maar wij doen verschillende huiskamerconcerten met So Far, met andere organisaties, festivalen, ook in community centers. Dus wij hebben een goede. Hoe zeg het? We have a nice agenda.
0: En. Je vertelde ook dat je volgende maand heb je het heel druk, want dan ga je allemaal workshops geven. Is dat volgens mij, heb ik dat goed begrepen?
1: Dus dat is de Zangbuurt. Dat we starten deze week met Zangbuurt in Den Haag. De Zangbuurt is in het wisselen van liedjes voor de buren. Dus mensen in een wijk komen samen om te leren van elkaar liedjes. En we co-creëren concerten, ook voor de wijk. Mm-hmm. En ja, is superleuk. Dus iedereen kan dat doen. En ja, als jullie luisteren en zeggen, ik wil ook doen, dat kan. Ik kan meer informaties geven. Is gratis. Deelname is gratis. En ja, iedereen is welkom om te zingen. Voor mij, participatory art, participatie is heel belangrijk voor mij, ook in mijn concerten.
0: Ja. Dus, en dan heb je wel wat optredens staan met Magoo? Misschien willen mensen jou ook wel eens een keer een opera zien of zo. Misschien houden ze daar wel van. Heb je dat ook toevallig staan, een opera?
1: Opera? Nee, ik heb I'm a retired opera singer. Okay. Dus jullie kunnen horen als ik zing. Dat is een beetje daar. Maar ik zing niet meer opera in deze moment. Ik liever meer maatschappelijk projecten. Ja. Maar als ik heb de kans, waarom niet? Maar ja, in deze moment is niet in mijn agenda.
0: Nee. Hey, en heb je als Magoo ook wel eens liedjes op Spotify gezet? Of misschien heb je wel eens een keer een album uitgebracht?
1: Dus.
0: Of misschien is dat een toekomstplan?
1: Ja, ik heb in deze zomer een EP gemaakt in mijn studio, ook met muzikanten uit Argentinië, maar is on the making. Dus ik denk dat oktober, november, ik ga dat op Spotify. Ik ben in Spotify, maar ja, ik heb een paar liedjes dat zijn heel oud. En een van de liedjes dat ik ga vandaag zingen, maar ja, is niet de beste opname. Maar ja, dus dat komt. Is ja, near, in the near future. En jullie gaan ook luisteren een paar liedjes van mijn future EP.
0: En heb je dat dan ook met je mede vrienden opgenomen, je muzikale vrienden opgenomen?
1: De
0: EP, is dat ook met medemuzikanten?
1: Ja, met andere muzikanten. Ja, is niet per se vriendin, is meer muzikanten uit Zuid-Amerika. Mm-hmm. Maar ja, met andere mensen.
0: Hey, als mensen willen weten wanneer die EP uitkomt, of ze willen misschien aan zo'n zangbuurt meedoen, of misschien willen ze jou gewoon met andere muzikanten zien, waar kunnen ze jou volgen of vinden?
1: Ja, ik ben op Instagram en ook het is mijn website. Ik heb een newsletter ook voor Bo Creation. Maar in Instagram jullie kunnen vinden van Magu Musica. Dus Musica is muziek in het Spaans en Magu is de naam van mijn project. Dus op Spotify, ik ben als Magu, maar ja, het is niet zo veel, nog niet. Maar ja, dat komt. Dus beter de Instagram.
0: En mayasteinberg.com was je website?
1: Ja. En ook Maya Steinberg op Instagram, jullie gaan.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Nou, we zijn benieuwd naar de muziek. Je gaat 3 liedjes spelen.
1: Ja.
0: En dan komen we later in het nieuws. Ga je nog een keer de 3 spelen? Ik zou zeggen, loop naar ons waanzinnig grote podium.
1: Okay.
0: En wij gaan dus genieten van de muziek van Magu. Magu Musica, daar kan je het vinden op Instagram. Of gewoon Maya Steinberg. Dat is een website, mayasteinberg.com. Daar kan je ook van alles vinden. En daar staat een agendaatje op. En misschien gaat het, dan gaat ze ook vermelden wanneer haar EP uitkomt. Dus ik zou zeggen, geniet mee live bij Tessie Music. Van, ik ga even kijken of ze helemaal klaar is. Maar ja. En dan kun je ze eens genieten van Maya Steinberg, oftewel Magu. Wij schakelen over naar ons was in een grote podium. En gaan genieten dus van Magu.
1: Dus ik ga in eerste liedje zingen. De naam in het Spaans is Permitirse. En dat betekent jezelf toestemming geven. Dus dare to dream, dare to make mistakes, and dare to live life in the best possible way.

Ja, dat was het eerste liedje. Ik ga een tweede liedje doen nu. Respiro, dat betekent adem inhalen. Het is een uitnodiging voor jullie ook voor adem inhalen en ja, relax. Be grounded in the moment.

En nu, we hebben een beetje rustiger liedjes. Ik ga een derde liedje doen. Dat is een beetje meer... niet rock and roll, maar een beetje beweeg. It moves a little bit more. Dat is een liedje dat in het Spaans is Oveja Negra. Het is een zwarte schap. En het is een soort of catharsis of emoties. En ja, soort of, ik zeg het in het Engels, looking back to our past and yeah, trying to, with all the teachings and all the learnings, look into the future and become a better version of who we are.

Ja, de prachtige muziek van Magoo, oftewel Maya Steinberg. Magoo Musica op Instagram, daar kan je al volgen. Maar ze heeft ook een website, mayasteinberg.com. En in het tweede uur dan horen wij nog drie prachtige Spaanstalige liedjes hier bij Taste of Music. Dus blijf er gewoon bij, want we hebben ook de blues nog. En dat is ook leuk om naar te luisteren. Want we hebben Texas Hill en samen met Adam Wakefield. En die hebben een lied uitgebracht, Weight of the World. En dat komt van het album Soldiers. En dat ga je nu horen in het kader van de blues hier bij Taste of Music.

Ja, dat was de muziek van Danielle Nicole, Right By Your Side, van het album The Love You Bleed. Dat is een oud album, want ze heeft een nieuw album uitgebracht afgelopen vrijdag. En dat heet Fireflies. En omdat ze dat heeft uitgebracht, komt ze ook naar Nederland. En dat doet ze op 3 november. Dan speelt ze in de Cubus. En dat is in Leiden. Leuke zaal aan een prachtig grachtje. En daar kun je dus Danielle Nicole live zien. En ze komt trouwens uit Amerika, Kansas City. Dus, ze heeft in 2015 haar eerste EP'tje uitgebracht. Dus ze gaat al meer dan 10 jaar maakt ze muziek. Heerlijke muziek. En daarvoor, Under Blues, was Texas Hill featuring Adam Wakefield met The Weight of the World van het album Soldiers. En ik denk Texas Hill. Ik denk dat ze uit Texas komen, deze band. Na het nieuws van 9 uur zijn wij terug met aflevering 805. Het vervolgen 2 uur. En dan hebben wij weer prachtige muziek van Magoo van het live, hier live in de studio. We hebben nog een liedje van het album van de week van de Womack Sisters. En we hebben nog nummers die hier live zijn opgenomen bij ons programma, die wij van voormalige gasten. Zo gaan wij na het nieuws luisteren naar

0: film Saturn met Mind Dazzling. En daarna komt Kato met Moord. Dus dat was allemaal na het nieuws van 9. We hebben ook een prachtige website. En dat is Google even Webnot Taser Music. Daar kom je bij ons terecht. We hebben ook een mooi YouTube kanaal. Daar staan allemaal prachtige filmpjes op. En dan dat is youtube.com en dan Taser of Music Video. En dan kan je zien dat dat laatste videootje is van Sarah K. Track of Time. Door onze videoploeg en geluidsman prachtig opgenomen. En daar staan er nog veel meer op. Dus dan kan je daar ook allemaal checken. Een agenda ook. En dan kan je zien dat we vandaag dus Magoo hebben. En volgende week dan hebben wij Neon Netical Moon. Moeilijke naam. Daar gaan we alles over horen volgende week. En dan de 16e hebben we Romy Maria. En de 23e hebben we Pauline Koning. En dan de 30e Jay Hardy en de Foreign Sons. Zet allemaal op onze website.
1: Dit is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
2: Ik ben Laries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een autobestuurder is in Schiedam tegen 4 geparkeerde auto's gereden. De man was op het Bachplein onwel geworden achter het stuur. De automobilist is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie spreekt van een noodlottig ongeluk. Hoe het nu met de autobestuurder gaat is niet bekend. De geparkeerde auto's liepen flinke schade op. De man die heeft bekend dat hij in maart een politiemedewerker heeft neergeschoten in Schoonhoven, zegt nu dat hij hem niet wilde doden. Ook zou hij niet hebben geweten dat het slachtoffer een agent is en van Iraanse afkomst is. Hij zou in de war zijn geweest. Justitie gelooft er niks van. Volgens de officier van justitie is sprake van een aanslag in opdracht van Iran. De verdachte zou zijn slachtoffer een tijd lang hebben gevolgd en de buurt hebben verket. De politiemedewerker in Schoonhoven raakte zwaar gewond. De verdachte werd een week later aangehouden in Duitsland. De rechtszaak gaat in februari verder nadat de verdachte psychisch is onderzocht. De Speedo in Rotterdam past voor het eerst in 60 jaar de route aan van de bekende havenrondvaart. Vanaf komend weekend ligt het zwaartepunt niet langer op de haven, maar op de stad. Voor de rondvaart richting de Waalhaven en de Maashaven gaat, vaart de boot nu eerst naar de Willemsbrug en de Hef voor een toeristisch rondje highlights, zegt Eva Struis van de Speedo.
3: De stad die verandert enorm, dus het is niet meer de stad van alleen de havenactiviteit, maar ook architectuur, cultuur, vermaak, dat wordt natuurlijk steeds groter. En daarin kregen we vanuit onze gasten natuurlijk ook steeds vaker te horen dat ze zeiden van joh, we hebben toch wat meer behoefte om ook die highlights te zien in de stad. Ja. En dat heeft ons toegezet om terug te gaan kijken van, hoe kunnen we dat anders gaan inzetten. En ik denk dat het ontzettend goed gelukt is.
2: Een echte havenrondvaart is het daarmee niet meer. Speedo verandert de naam dan ook in stadsrondvaart. Het weer, het is eerst nog droog, maar later op de avond en vannacht kan het licht gaan regenen. Het koelt niet veel verder af dan 17 graden. Morgen hebben we een grijze dag met af en toe lichte regen. En dan wordt het 22 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: De gezelligste van de regio.
1: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit

Ja, welkom terug in het tweede uur van T-Shirt Music hier bij Radio Kapelle. En ja, wij openen na het nieuws van 9 met een muzikant uit Den Haag. Sam Saturn met My Dazzling. Het is alweer een tijd geleden dat zij hier te gast was. En dit is al een opname vanuit die tijd. En daarna hoorde je het prachtige liedje More van Kato. En Kato, die was hier samen met de gitarist. Maar ze heeft eigenlijk een hele band. Kato de band. Uit de Krimpende Waard. En Kato zelf, die komt uit Lekkerkerk. En ja, kan een aardig potje zingen. En heeft hierin het les gehad van een vriend van de show, Bram Pescador. En wil je Kato een keer live zien? Ze staat ook achter de bar van het gezelligste kroegje van Lekkerkerk. Bar Double D. En More is een cover van Sam Ryder, maar dat weet ik niet zeker. Dat weet zij wel. En als je het wel weet, ik ken hem van Bobby Darin, ken ik een nummer dat heet Moord. We gaan verder met opnames. Dat is Helen met Shake Me Up. En Helen heeft zelf ook een leuk iets. En dat is een live middag. Dat heeft zij vaak in, ik dacht in een rood kapje. En dat nodigt ze ook altijd singer-songwriters uit. En afgelopen keer waren dat onder andere Jasmine J, volgens mij. Ja, in ieder geval, een van de dames die daar speelt heb ik ook uitgenodigd. En die gaat ook waarschijnlijk in ons programma komen. Dus dan pikken we af en toe wat artiesten van elkaar. Dus dat is heel wel leuk. Helen is hier al 2 keer te gast geweest. En ja, ze maakt heerlijke muziek. Wil je nou meer weten over haar? Ze heeft een Instagram, Helen Music. En daar geeft zij altijd... aangeven wanneer er weer wat te doen is. En het heette Helen's Living Room Sessions. En dat was afgelopen keer was dat. En dat heeft, doet ze dan samen met Girl Power Radio. Daar heeft zij een eigen programma. En ik dacht dat het was in Annabel. En het is op 6 november. Dan kan je 2 singer-songwriters zien. En misschien gaat Helen ook optreden. En een van de artiesten die gaat optreden is dus Janice May. En die heb ik uitgenodigd ook voor ons programma. Van Helen gaan we luisteren naar het nummer Shake Me Up. Hier live opgenomen bij Teso Music.

Ja, de Brabantse muzikanten van Knoet met Isolatie hoorde je hier. En ja, ik zoek ze wel eens op en kijken wat ze doen. Maar ze doen niet iets. Er gebeurt niet zo heel bij de heren van Knoet. Treden niet veel op, dus dat is wel jammer, want ze maken hele leuke muziek. Daarvoor hoorde je Helen met Shake Me Up. En 6 september is haar living room. En wil je meer weten, dan moet je even naar haar Instagram gaan, Helen Music. En dan vind je allemaal informatie over dat. En erg leuk. We gaan naar Griekse muziek luisteren, want Tassos Kofodimos en Yvonne Melissa waren hier te gast samen met Laila Eskartin. Een dame met roots in Spanje. En onder de naam Mira, en ze hebben toen Ornea gezongen, dat gaan we zo draaien. Maar ze gaan binnenkort komen ze ook naar Nederland met een ander project. Daar ga ik zo meteen meer over vertellen, maar eerst gaan we luisteren naar Mira met Ornea.

0: Ja, joh, de Bori, Melia en Alessandros, Griekse muzikant. En Bori, zij komt uit Hongarije, maar maakt ook een beetje Griekse muziek. En muziek uit die contraien, de Balkan en zo. En omdat ze vandaag jarig is, hebben we dit nummer gedraaid, Sina Mu. En dat is hier live opgenomen in de studio van Radio Kapelle. Daarvoor hoorde je Mira, oftewel Tassos Kofodimos, Yvonne Melissa en Laila Eskertin. En die gaan nu optreden met iets dat heet Kormos. En Kormos is boomstam in het Grieks. En ze hebben een release tour. En dat doen ze door her en der op te gaan treden. Maar ze zijn de 15e in Mesrap in Amsterdam. De 16e in de Marnixzaal in Utrecht. En de 17e in de Paradijskerk in Rotterdam. En dan de 25e. Dan staan ze in Tivoli-Vredenburg. En de 22e trouwens is de release party. En dat is in de Grey Space in Den Haag. Dus dat is Kormos. En Mira, daar zitten drie leden in. En in Kormos zitten de drie leden die ik net heb genoemd. En is er vanmorgen een cellist erbij. En die komt van mij uit Iran. En ik ben benieuwd of dat ook mooi is. Ik denk het wel. Want ze zijn topmuzikanten. Wat ook heel goed is, dat hebben we het eerste uur al gehoord, is Magoo, oftewel Maya Steinberg. Magoo Musica op Instagram, daar kun je alles volgen. En wij gaan over naar het waanzinnig grote podium en genieten van de muziek van Magoo.
1: Ja, dus voor deze set van liedjes. De drie liedjes zijn gaat over wortels en voorouders. Dus die eerste, Desterrada. Dat is een soort of vraag in het Engels. Where do I belong? What are my roots? So, yeah, Desterrada.

Ja, dus Desterrada. Ik weet niet, de vertaling in het Nederlands ja, is zonder aarde. Dus ja, dat gaat over wat is waar zijn mijn wortels? En ja, misschien mijn wortels zijn in verschillende plekken. Ja, dat gebeurt als jij bent geboren in een land en daarna je gaat naar een ander land voor te leven. En ja, ik heb in verschillende landen gewoond. Dus ja. En de volgende liedje, dat is meer over de voorouders. Dat gaat over alle dingen dat ik heb hier nu. En ik ben dankbaar voor mijn voorouders, voor deze soort of gifts, als wij zeggen in het Engels. Dus ja, misschien ik ben de droom, of ik leef de leven dat misschien mijn voorouders, ik zeg het in het Engels, dus maybe I'm living the life that many of my ancestors wanted to live. So I'm grateful for all the gifts that I inherited from them. Dus ja, de naam is El Clan. El Clan, dat betekent de gezin, de familie.

i en vivaje ella se ve. Yo soy vista y en mi imagen ella se ve.

Ja, en voor de laatste liedje. Deze zijn, ik heb een beetje in de interview gezegd over de decima. De decima is een soort of poëzie, structuur. Dat komt uit Spanje, maar het is traditioneel in mijn land, Uruguay. En decima komt uit 10. 10 is de nummer 10. Er zijn 10 zinnen dat met een specifiek soort of ritme, structuur. En er zijn ook artiesten zoals Jorge Drexler dat heeft verschillende liedjes gemaakt met de decima. Dus ik heb geprobeerd een liedje met de decima doen. Dus deze liedje, de naam is Decima de mis ancestros, dus Decima for my voorouders. En onder hetzelfde thema dan die andere liedjes ook. De voorouders en ik ben hier en I honor their lives through my own life. Ja, en dit is ook geïnspireerd van traditionele muziek van Latijns-Amerika.

0: interesante.
1: Ya, muchas gracias voor Maya. Magu, dat is, zo maakt ze muziek. Echt namens Maya Steinberg. Ze heeft een Instagram, Magu Musica. En ook een website, mayasteinberg.com. En we willen haar natuurlijk super bedanken voor haar bijdrage aan aflevering 805 van dit programma. We gaan naar de albumtip van deze week. Die is van The Womack Sisters. En dat album heet ook gewoon The Womack Sisters. En ja, Womack is natuurlijk een bekende naam in de muziekbranche. Womack en Womack, Bobby Womack, is allemaal familie van deze drie dames. We gaan luisteren naar het nummer All Around van The Womack Sisters.

Ja, Jalen Nagonda hoorde je met het geweldige liedje. En dat heet Good Good Love. Komt van zijn laatste album. En dat is Doctrine of Love. En dat is ook nog niet zo lang geleden album van de week geweest. 1 oktober Amsterdam Paradiso. 2 oktober Amsterdam Paradiso. En 3 oktober de Spot, de Oosterpoort in Groningen. Amerikaanse muzikant. Geboren in Amerika, maar woonachtig in Engeland. En dit is het tweede album wat hij heeft uitgebracht. Daarvoor The Womack Sisters met All Around van het album van de week. Die heet The Womack Sisters en dat is hun debuutalbum. We gaan luisteren naar een muzikant uit Groot-Brittannië. En zijn naam is Milo Korbinski. En hij is zelf een van de vele artiesten die gaat optreden op het Left of the Dial Festival 22, 23, 24 oktober. Dat is het echte festival. Ze hebben ook nog iets toegevoegd op woensdag de 21ste. Dat zijn wat meer Nederlandse bandjes. Daar moet je apart een kaartje voor halen. Maar Milo Korbinski speelt of de 22e of de 23e of de 24e.

0: Ja, dat is El Colo met Milk Teat. En dat is het laatste liedje wat wij hebben gedraaid hier bij Taste of Music. Ons programma zit wel weer op. We willen iedereen bedanken. Ron bedanken, Rien bedanken. Onze huisfotograaf Jan bedanken. En natuurlijk Maya bedanken. We zijn de volgende week weer. En hebben wij Neo Nautical Moon te gast. Dus ik zou zeggen, schakel dan ook weer in. En tot de volgende keer.
1: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
2: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een man is opgepakt nadat hij opzettelijk een auto van een ander in het water van de Rotterdamse Waalhaven had gereden. Hij zat op dat moment alleen in de wagen. Nadat hij de auto langs de Eemlandweg het water had ingereden, zwom hij naar een binnenvaartschip en daar klom hij aan boord. De politie had moeite om de man van boord te krijgen. Hij is in een vacuümmatras op de kant getild en meegenomen. De politie zoekt nog uit wat het motief was van de man. Volgens 1-2 journalisten zou de wagen van een vrouw zijn geweest. Rotterdammer Robert Tieman gaat voor een half jaar aan de slag als gedeputeerde in Zuid-Holland.

0: De oud-BBB-minister vervangt Mariette van Leeuwen, die aan de slag is gegaan als wethouder in Den Haag. Tieman was minister Financiën en Stikstof in het kabinet Schoof. Ook in de provincie gaat hij over de financiën en het stikstofdossier. Volgend jaar maart zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Of de Rotterdammer dan weer de provinciale politiek in wil, weet hij nog niet, zegt Tieman tegen Omroep West. Het kabinet weigert de Prinsjesdagstukken eerder naar de Tweede Kamer te sturen. Een kamermeerderheid had daar wel om gevraagd nu de stukken al zijn gelekt naar de media. Minister Heijnen van Financiën schrijft dat de begroting nu bij de Raad van State ligt. En de Kamer krijgt zoals altijd de stukken ruim op tijd, inclusief de adviezen van de Raad van State en het Centraal Planbureau, zegt Heijnen. De stukken worden op de derde dinsdag van september, Prinsjesdag, officieel openbaar. Nadat koning Willem-Alexander de troonrede heeft voorgelezen. En Reijs Nelson keert definitief terug bij Feyenoord. De vleugelaanvaller was transfervrij nadat deze week zijn contract bij Arsenal was ontbonden. Net voor het sluiten van de transfermarkt vanavond wisten de Rotterdammers Nelson vast te leggen. De inmiddels 26-jarige speler maakte eerder deel uit van Feyenoord in het seizoen 2021-22. Dat is het eerste jaar van trainer Arne Slot, waarin de Rotterdammers de finale van de Conference League bereikten. Het weer. Vanavond is het eerst nog overal droog, maar later op de avond en vannacht dan valt er lichte regen. Het koelt niet verder af dan 17 graden vannacht. Morgen krijgen we een overwegend bewolkte dag. Er valt opnieuw lichte regen en morgen wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CQZ Vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. Ondanks de afsluiting van de Algra-brug rijden er nog steeds automobilisten de brug op. In de afgelopen 3 weken zijn 4 automobilisten toch op de brug terechtgekomen. 2 van hen wilden zonder toestemming gebruik maken van de wisselstrook en negeerden daarbij wegafzettingen en verkeersregelaars. Zij kregen een flinke boete. De andere 2 automobilisten reden per ongeluk de tijdelijke fietsbrug op. 1 van hen kwam daadwerkelijk op de brug terecht, de andere wist op tijd te stoppen. Rijkswaterstaat heeft inmiddels extra verkeersregelaars en verkeerskegels ingezet om nieuwe incidenten te voorkomen. De afsluiting duurt nog tot 7 september. Bewoners van de Schelderdal en Capelle aan den IJssel zijn de hardrijders in hun straat zat. Volgens bewoners ontstaan regelmatig gevaarlijke situaties, vooral wanneer auto's fietsers inhalen. Een bewoner zegt dat ze soms doodsangst uitstaat. Inmiddels is er een petitie gestart voor een veiligere straat. De petitie heeft al meer dan 130 handtekeningen. De gemeente onderzoekt dit najaar of de Schelderdal een 30-kilometerzone kan worden. Ook het tekort aan BOA's blijft een probleem in Capelle aan den IJssel. Uit vragen van Rijnmond blijkt dat meerdere gemeenten hiermee kampen. Van de 20 beschikbare FTE's voor BOA's zijn er in Capelle momenteel 15 ingevuld. Daardoor kunnen niet alle diensten worden gedraaid en zijn er bijvoorbeeld geen zondagsdiensten. In Krimpen aan den IJssel is het tekort er niet. Daar zijn alle 6 FTE's ingevuld en kan al het werk op tijd worden opgepakt. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 2 september. Vandaag was er vrij veel bewolking en viel een enkele bui. En tussendoor brak af en toe maar de zon door. De maximumtemperatuur kwam uit rond de 21 tot 22 graden. Komende avond en nacht is de kans op een bui of wat regen vrij groot. Maar tussendoor zijn er ook langere droge perioden. Het wordt niet kouder dan zo'n 16 tot 17 graden. Ook morgen overdag is er kans op wat regen of een enkele bui. Tussendoor af en toe zon. En er waait dan een matige aan zee een krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Het kan zo'n 22 tot 23 graden worden. Ook op vrijdag is de kans op een aantal buien groot. Nog steeds een matige tot krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 17 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Op zaterdag blijft het vrijwel zeker overal droog. De wind wat minder sterk, een matige wind uit het westen. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur zaterdagmiddag rond de 20 graden. Ook op zondag is er veel zon en dan waait de wind zwak, windkracht 2 tot 3 uit een zuid-zuidoostelijke richting. En er wordt weer warme lucht aangevoerd. In de nacht wordt het juist nog iets kouder met een minimumtemperatuur van 11 graden. Maar zondagmiddag kan het zo'n 23 tot 24 graden worden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een man is opgepakt nadat hij opzettelijk een auto van een ander...

0: In het water van de Rotterdamse Waalhaven had gereden. Hij zat op dat moment alleen in de wagen. Nadat hij de auto langs de Eemlandweg het water had ingereden, zwom hij naar een binnenvaartschip en daar klom hij aan boord. De politie had moeite om de man van boord te krijgen. Hij is in een vacuümmatras op de kant getild en meegenomen. De politie zoekt nog uit wat het motief was van de man. Volgens 1 en 2 journalisten zou de wagen van een vrouw zijn geweest. Rotterdammer Robert Tieman gaat voor een half jaar aan de slag als gedeputeerde in Zuid-Holland. De oud-BBB-minister vervangt Mariette van Leeuwen, die aan de slag is gegaan als wethouder in Den Haag. Tieman was minister Financiën en Stikstof in het kabinet Schoof. Ook in de provincie gaat hij over de financiën en het stikstofdossier. Volgend jaar maart zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Of de Rotterdammer dan weer de provinciale politiek in wil, weet hij nog niet, zegt Tieman tegen Omroep West. Het kabinet weigert de Prinsjesdag stukken eerder naar de Tweede Kamer te sturen. Een kamermeerderheid had daar wel om gevraagd, nu de stukken al zijn gelekt naar de media. Minister Heijnen van Financiën schrijft dat de begroting nu bij de Raad van State ligt. En de Kamer krijgt zoals altijd de stukken ruim op tijd, inclusief de adviezen van de Raad van State en het Centraal Planbureau, zegt Heijnen. De stukken worden op de derde dinsdag van september, Prinsjesdag, officieel openbaar. Nadat koning Willem-Alexander de troonrede heeft voorgelezen. En Reis Nelson keert definitief terug bij Feyenoord. De vleugelaanvaller was transfervrij nadat deze week zijn contract bij Arsenal was ontbonden. Net voor het sluiten van de transfermarkt vanavond wisten de Rotterdammers Nelson vast te leggen. De inmiddels 26-jarige speler maakte eerder deel uit van Feyenoord in het seizoen 2021-22. Dat is het eerste jaar van trainer Arne Slot, waarin de Rotterdammers de finale van de Conference League bereikten. Het weer. Vanavond is het eerst nog overal droog, maar later op de avond en vannacht dan valt er lichte regen. Het koelt niet verder af dan 17 graden vannacht. Morgen krijgen we een overwegend bewolkte dag. Er valt opnieuw lichte regen en morgen worden 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
2: De gezelligste van de regio.
3: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
2: 105.3 Radio Capelle.
4: Dit is De Late Avond. Met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Radio Capelle.

0: een nummer van de mannen van Brad van heel lang geleden. Je hoorde It Don't Matter To Me aan het begin van de show.
1: Tot middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen.
0: Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Goed dat je erbij bent. Een heerlijke show hebben we na een mooie dag. Want laten we eerlijk zijn, het is een mooie nazomerdag geweest vandaag. En dat vraagt om een hele mooie uitzending met heel veel lekkere muziek. Dus blijf lekker luisteren, het laatste uurtje van deze dag. In de show een hele mooie column van Han van Horst. Hij gaat het hebben over de Ark van Noé of Noach. Het is maar net uit welke geloofsrichting je komt hoe je het uitspreekt. Je weet wel, het gaat over die houten boot die ooit is gebouwd. En daar wel het nodige over te doen is geweest. En ook weer is. Dus hoe het zit, dat hoor je straks. Verder gaan we praten met Yvonne Kanters. Zij heeft passie voor muziek en betekent graag iets voor anderen. Wat dan wel? Nou, dat hoor je dus allemaal in deze prachtige show. Dus blijf lekker luisteren. Komt er allemaal aan in deze mooie aflevering van De Late Avond.

prachtige muziek uit België van Jacon Dios hier in de late avond. En Heading for a Fall. En voor Roxy Music met het wonderschone Oh Yeah. On the radio natuurlijk. En daar ben je bij, de late avond. Straks over een minuut of 6, 7 een column van Han van der Horst. Han van der Horst draagt in tegenstelling tot de gemeente Rotterdam de Ark van Noé, de Ark van Noach, wat je wil, een warm hart toe. En waarom dan wel, dat hoor je straks dus in zijn prachtige column. Dus stay tuned.

0: Anne-Marie David. Nog lang niet vergeten, denk ik, hè? Uit het Eurovisie Songfestival van 1973. Zij won met dit prachtige lied. En verder hoorde je natuurlijk Crosby, Stills, Nash & Young in Teach Your Children. Goed, zoals afgesproken, de column van Han van der Horst.
1: Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst.
2: Lieve mensen, ik weet niet of u er koud of warm van wordt, maar de Ark van Noach mag niet aanmeren in de Rotterdamse Maashaven. Daar heeft het havenbedrijf een stokje voor gestoken. Dit is de zoveelste clash tussen ondernemer Wim Beelen en Rotterdam, maar dat is een ander verhaal. Daar wil ik het nu even niet over hebben, wel over de Ark van Noach. Ook al wordt u er dus waarschijnlijk warm, nog koud van. De Ark dus. Dat is een enorm houten gevaarte van 120 meter lang. En het is voor een belangrijk deel met eigen handen gebouwd door de aannemer Johan Huibers uit Schagen, Noord-Holland. Dit nadat hij eerst een wat kleinere, maar in zijn soort toch nog reusachtige voorganger van stapel had laten lopen. Huibers deed dat uit geloofsijver. Hij wilde de verhalen uit de Bijbel aanschouwelijk maken en niet met een plaatje of een YouTube-video. Zo hoopt hij dat meer mensen tot God komen. Wat moet je van dit enorme ding zeggen? Hij blijft in ieder geval drijven. Ik heb thuis een fotografische herdruk van het beroemde boek De Nederlandse Scheepsbouwkonst uit 1697. Schrijver was de scheepstimmerman Cornelis van Eck. Hij had een oom op de werf van de VOC in Delfshaven. Die hielp hem daar als teenager al aan een baantje. Zo leerde van Eck aldoende en al luisterende naar die oom het vak. Zijn oom liet hem bij zijn overlijden bovendien al zijn aantekeningen na over het bouwen van schepen. Daar heeft Van Eyck dankbaar gebruik van gemaakt, net als van het werk dat voorgangers eerder op de markt hadden gebracht. In het eerste hoofdstuk van de Nederlandse scheepsbouwkonst gaat het meteen al over de Ark van Noach. Van Eyck stelt vast dat die meteen in stukken zou breken als Noach hem inderdaad gebouwd had volgens de beschrijvingen in de Bijbel. Die konden niet kloppen, meende hij. Niet dat Van Eyck de waarachtigheid van Gods woord in twijfel trok. Hij gaf de vertalers van de Statenbijbel de schuld. Zij hadden uit de Hebreeuwse grondtekst de maten verkeerd onder woorden gebracht. Ik vermoed dat Huibers de oude Van Eyck gelijk geeft. Hij zal zijn moderne ark best wel zoveel mogelijk bijbelgetrouw hebben nagebouwd, maar wel met de correcte maten zoals de oorspronkelijke schrijvers die bedoeld hadden. Zo krijg je dan die kolos van 120 meter lang. Johan Huibers heeft niets meer met de ark van doen. Hij verkocht het schip, maar het is zijn wens dat het een Bijbels museum blijft. Eigenlijk is dat een hartstikke goed idee. En als zo'n schip ergens thuis hoort, dan toch wel in de grootste havenstad van Europa. Het kan daar fungeren als symbool voor wat de inwoners van deze zo diverse stad, ondanks hun vaak aanmerkelijke onderlinge verschillen, toch gemeen hebben. Om maar wat te noemen. Noach komt niet alleen in de Bijbel voor, maar ook in de Koran. Zijn Arabische naam luidt daar Nu. Hij heeft een naar hem genoemde soera of hoofdstuk. Het is wel een kleintje tegen het eind van de Koran, maar dat mag de pet niet kreuken. Noach komt daarin zelf aan het woord als God hem de opdracht geeft de mensen te waarschuwen voor de komende bestraffing. Ze luisteren niet, ze houden hun oren dichtgestopt. En Noach roept dan wanhopig uit: Allah heeft de aarde als een tapijt voor jullie uitgespreid. Maar nog luisterden de mensen niet. Toen kwam de zondvloed en was het te laat. De Koran zegt: vanwege hun zonde werden ze verdronken en daarna in de hel gevoerd. En ze vonden buiten Allah om voor zich geen helpers. Dus daar waren ze dan mooi klaar mee van de regen in de drup. Noah had intussen, net zoals de Bijbel het vertelt, de ark gebouwd. Hij was met zijn familie en al die dieren tijdig aan boord gegaan. Voor het overige is de Koran nogal kort van stof over de zondvloed. Maar hoe dan ook, die ark is echt een boot voor alle gezinten en voor meer gezinten dan u tot nog toe misschien wel dacht.
1: Dit is de late avond van Radio Kapelle.

Een van de grootste klassiekers van Neil Diamond hier in de show. Hier in de late avond. Song, Song, Blue. En daarvoor hoorde je toch maar mooi de Jubilairs met Noah. Past wel bij de column van Han van der Horst. En Han heeft het zelf uitgezocht. En dat is het aardige. Han zoekt altijd zelf een nummer uit wat bij zijn column past. Dus als je denkt bij jezelf, wat een aparte keuze is zo nu en dan in de show, dan weet je hoe dat komt. Je hoort het allemaal hier in deze mooie aflevering van de late avond. Dus, en over een minuut of 6, 7, ja, dan gaan we praten met Yvonne Kanters. Zij heeft passie voor muziek en betekent graag iets voor anderen. En wat dan wel? Dat hoor je natuurlijk hier in de show. Dus blijf bij me, blijf bij de late avond. Maar eerst nog even iets moois van Blood, Sweat and Tears.

0: Wat een prachtig lied, toch?
1: Eerlijk is eerlijk, hè?
0: Ja, het gaat over iets heel bijzonders. Een volwassen vrouw en een jongen, zou je kunnen zeggen, een jongeman. Connie van der Bos, en hij was pas 18. En daarvoor hoorde je natuurlijk iets heel moois van Blood, Sweat and Tears. You made me so very happy. En misschien past dat ook wel bij het lied van Connie van der Bos. Goed, tijd voor een gesprek. Hier is mijn collega Tera Cox.
2: Naast passie voor muziek is verbinden met elkaar heel belangrijk voor Yvonne Kantus. En Yvonne is hier aan de telefoon. Welkom, Yvonne.
3: Dankjewel, Tera. Fijn dat ik er mag zijn.
2: Nou, ik ben heel blij dat je aan de telefoon bent, want je hebt het ontzettend druk. Je vliegt van hot naar her. Wat was jouw programma vandaag? Want je moet dadelijk weer ergens naartoe.
3: Ja, ik heb een druk programma vandaag. Ik heb vanochtend een uitvaart mogen zingen. En nu ben ik onderweg naar Gouda om te zingen voor een hele mooie huiskamer vol met ouderen.
2: Goh, wat heb jij een enerverend leven, zeg. Ik las over jou, ik heb natuurlijk even op LinkedIn gespiekt, dat je een passie voor muziek hebt en zang. Wat betekent muziek voor jou?
3: Ja, muziek heeft voor mij altijd verbinding opgeroepen. En ik merkte ook vaak als ik op feestjes was en dat ik dat heel gezellig vond. Maar ook dat was niet helemaal hoe ik muziek voelde. Want als ik naar muziek luister, dan voel ik echt zoveel emotie en ik vind dat zo prachtig en dat gevoel dat iets zo prachtig is, dat wil ik heel graag overbrengen met muziek. En zo ben ik eigenlijk gaan kijken naar wat is nou voor mij muziek en hoe kan ik echt die emotie en verbinding brengen zoals ik muziek ervaar. En ja, zo ben ik eigenlijk in dit werk terechtgekomen.
2: En die emoties die kunnen variëren van misschien wel heel verdrietig tot helemaal opgetogen.
3: Ja, dat klopt. Ja, dus dat is wat muziek allemaal mag doen. Het mag herinneringen oproepen, verdriet en herinnering oproep, maar ook inderdaad dans en gezelligheid en soms ook andere gevoelens. Soms willen mensen ook bepaalde liedjes niet horen, omdat zij daar bijvoorbeeld herinneringen aan de oorlog hebben. Dus dat zijn allemaal verschillende dingen om rekening mee te houden ook.
2: Ja, en nou vind jij verbinden met elkaar ook enorm belangrijk. Waar komt die missie vandaan?
3: Nou, ik denk eigenlijk dat er vandaan komt dat ik thuis, mijn vader is helaas ziek en wij hebben thuis eigenlijk door verbinding, of eigenlijk ook door muziek, hebben wij met z'n allen altijd hier ook over kunnen praten. En verbinden zonder woorden eigenlijk is soms zo belangrijk, omdat het hoeft niet altijd gezegd te worden. En door muziek heb ik kan, als ik liedjes Twee Emmertjes Water hoor, dan zie ik mijn vader op het stuur slaan. En als we andere muziek horen, dan kunnen we daar ook weer samen over praten. En soms mag het verdriet ook gewoon zijn zonder woorden. En dat kan muziek doen, maar dus ook de blijdschap. Dus ik denk dat het daar echt vandaan komt.
2: Ja, en ik hoor ook herinnering. Het is trouwens heel herkenbaar in de auto, die woorden horen, nostalgie. Je doet meer, hè? Laten we heel eventjes doornemen wat je allemaal doet. Want je zingt voor mensen om met elkaar in verbinding te krijgen. Wat doe je nog meer?
3: Ja, ik ga ik zing ook op feestjes. Dus voor mensen die 70, 80, 90 jaar worden. Uitvaarten dan. Ik kom in het ziekenhuis voor mensen binnen de chemotherapie en de dialyse. Binnen de gehandicaptenzorg, de psychiatrie. Het is eigenlijk alles wat met zorg te maken heeft. En eigenlijk waar echt die verbinding gezocht wordt, kom ik optreden. En hetzelfde ook met bijvoorbeeld binnenkort mag ik zingen op een heel groot festival waar wel 500 ouderen komen, waar ze willen tegen eenzaamheid willen tegengaan. En daar mag ik zingen. En daarnaast doe ik bijvoorbeeld ook nog presenteren voor Grijs Gedraaid. Dat is een project dat ook eenzame ouderen in de theaters verbindt met een heel mooi strijkorkest. Dat zijn echt de gekke dingen wat ik mag doen.
2: Dat doet misschien ook wel iets met jouzelf, want jij ziet welke emoties jij teweeg brengt. Wat doet dat met jou?
3: Nou, eigenlijk roept dat altijd alleen maar dankbaarheid op. Want ik ben gewoon heel dankbaar voor het feit dat ik dit mag doen. En de emotie van een ander vind ik ook heel mooi als dat los mag komen en ik dat dan bij hen mag laten. En ik vergelijk het ook altijd een beetje als All You Need Is Love. Als ik met Kerst All You Need Is Love kijk, zit ik ook op de bank heel hard mee te huilen. Maar als ik zelf aan het zingen ben, dan kan ik op dat moment echt iets betekenen voor die mensen. En kan ik eigenlijk onderdeel zijn van wat zij voelen op dat moment. Dus ik ben dan eigenlijk alleen maar heel blij als er tranen komen en heel dankbaar dat het dan op dat moment mag zijn. En dat ik dat heb mogen creëren.
2: Ja, dan weet je dat je iets doet, hè. Nou, zometeen gaan we inzoomen op jouw werk voor mensen met geheugenproblematiek. Ja. Dus tot zometeen.
1: In de hele regio Zuid-Holland-Zuid, de late avond bij Radio Capelle.

0: Yvonne Kantus heeft van haar passie haar werk gemaakt. Verbinden door muziek en zang. En zij treedt vooral op bij instellingen, of met name op voor instellingen met mensen met geheugenproblematiek. Hoe gaat het in zijn werk, Yvonne?
1: Eigenlijk word ik door of het verzorgingshuis benaderd van of ik daar wil komen optreden. Maar het gebeurt ook regelmatig dat een weldoener vraagt, wil je komen optreden in het huis van mij in de buurt? Maar ook regelmatig mantelzorgers die zeggen, wat geef ik nog mijn moeder van 70, 80, 90? Wat kunnen we haar geven als cadeau? En dat ze mij dan als cadeau geven met optreden. En dat ik dan in het verzorgingshuis daar voor de hele groep mag komen optreden. En dan kom ik vaak een uur voor een kleine huiskamer van tussen de 10 en 20 man zingen. En dan hebben we een uur echt een weg in de herinneringen der muziek voor de mensen.
0: En wat doet dat met die mensen? Wat zie jij gebeuren?
1: Het is heel verschillend wat er gebeurt. Je ziet eigenlijk bij de ene bijvoorbeeld echt een hele emotionele reactie. Dus ze kunnen ineens beginnen te huilen. Maar ik heb ook pas een meneer gehad die zat in een rolstoel en die hoorde een liedje. En volgens mij was het een twist. En hij stond op uit zijn rolstoel. Dus ik heb echt moeten rennen om meneer te vangen om samen de twist te kunnen dansen.
0: Bedoel je van Chuck Berry, die tijd?
1: Ja, Chubby Checker.
0: Oh ja, Chubby Checker, ja.
1: Ja. En maar ook dat mensen, dat de zorg echt zegt, ik heb deze persoon al heel lang niet meer zien glimlachen. En nog nooit zo blij, nog echt lang niet meer zo blij gezien. En ineens weer zien stralen en ook een beetje meezingen. Dat ze echt weer woorden krijgen, terwijl eigenlijk de woordenschat volledig weg is. Dat is wat, wat muziek kan doen. Dus het is echt allemaal verschillende reacties. En dat is wel echt heel mooi.
0: Mooi dat ze de woorden weer vinden. Ik heb die filmpjes op LinkedIn bekeken. Ze zingen volop mee en met woord en muziek. Maar dat is natuurlijk ook een ander stukje van je hersenen wat jij weer activeert.
1: Ja, dat klopt.
0: Heel mooi. Ik ben zelf wel benieuwd. Dit zijn nou mensen met geheugenproblematiek. Maar stel voor, laat ik mezelf als casus nemen, dat ik binnenkort mijn 50-jarig huwelijksfeest wat meer verdieping wil geven en wat vrolijkheid. Hoe pak ik dat nou aan? Ik bel Yvonne Kantus of ik ga naar, je hebt een bedrijf, een Mio Zo Muziek.
1: Ja, dat klopt.
0: En dan?
1: Ja, en dan? Nou, dan hebben we het eigenlijk al vooraf over wat was de muziek waar jullie naar luisteren. Want ik wil eigenlijk altijd aansluiten op wat er speelt. En dat is ook eigenlijk het mooiste aan mijn werk. Ik ken zoveel liedjes ondertussen dat ik echt inspeel op wat leeft er in de groep en waar hebben we het over. Dus als ik dan op het feestje kom, dan ben ik ook iemand die dan met de groep gaat kletsen. En waar komen jullie vandaan? En dan zijn er altijd streekliedjes. Je hebt liedjes uit Brabant, je hebt liedjes uit Rotterdam, je hebt liedjes uit Utrecht. Je hebt overal liedjes vandaan. Dus die kan je dan zingen. Maar je hebt ook de muziekstijl van vroeger. Soms zijn er mensen die echt de Nederlandstalige muziek prachtig vindt. Maar de nieuwe generatie houdt ook weer van Elvis en van Tina Turner en de Everly Brothers. Dus
0: maar Yvonne, weet je dan alles uit je hoofd en kan je dat op je tablet tevoorschijn toveren? Of moet je dan van tevoren toch wel weten wat ze graag willen horen?
1: Nou, ik ken stiekem echt heel veel. Dus ik kan wel echt heel veel liedjes uit mijn hoofd. Maar ik zeg eigenlijk ook altijd de liedjes die ik niet ken. Mijn doel is altijd om te verbinden en samen met mensen te zingen. En als je een liedje niet kent, is het eigenlijk alleen maar leuk om die op te zetten. En dan aan die persoon te vragen, kan je me door daarheen helpen? En dat we dan samen er doorheen helpen. Maar zo is er wel verbinding, omdat je ook iets niet kent. Dus dat geeft niet als je iets niet kent.
0: Nee, nou, ik vind het geweldig dat je zoveel paraat hebt. Ik ga even naar jouw bedrijf toe. Je bedrijf is Mio Zo Muziek. Komt dat van vergeet me niet je, Mio Zo dus? Oh, wat leuk.
1: Ja, nou, dat wordt goed dat u dat weet.
0: Ja, ik heb nog net geen geheugenproblematiek. Dus, maar waarom heb je die naam gekozen?
1: Ja, vergeet me nietjes. Ik denk dat sowieso het symbool van Alzheimer Nederland. Maar ik vind ook de betekenis van vergeet me niet zo belangrijk. Ik zing voor de doelgroep die we eigenlijk in de maatschappij zeker niet moeten vergeten. Het is een van de meest kwetsbare doelgroepen. En ik wil ze gewoon ook met muziek benaderen. En wij kunnen als gezonde mensen kunnen wij naar het concert en wij kunnen naar feestjes toe. Maar zij kunnen dat niet meer. En ik vind het zo belangrijk dat we hen ook nog steeds die vorm van rust en die vorm van ontspanning geven om hen wel te benaderen met muziek en muziek naar hen te laten komen in plaats van zij naar ons.
0: Ja, nog één laatste vraag. Gaan personen jou vragen of kan het ook wel eens zijn dat een instelling je vraagt voor een evenement?
1: Nee, het is echt allebei. Ja, dus het is de instellingen, eigenlijk instellingen net ook, want zij hebben ook budgetten voor activiteiten. Maar dus ook mantelzorgers die vragen voor een verjaardag. Soms bedrijven die zeggen wij willen iets moois doen voor de verzorgingshuis in onze buurt. Dus het kan echt van alle kanten komen.
0: Nou, dat is fijn om te horen. Nou, jij snel weer in de auto op weg naar Gouda.
1: Ja.
0: Ik wil je heel hartelijk danken, Yvonne Kantus, zangeres, verbinder en nog veel meer. Dankjewel voor dit gesprek.
2: Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl.

Enigma aan het einde van deze aflevering van de late avond. Even een zen momentje met Sadness Part 1. Dankjewel voor je gezelschap vanavond. Morgen is er weer een late avond, zoals altijd. En dan zit hier Bert de Wolf. Dus er is dan alle reden om weer te luisteren naar een nieuwe aflevering van de late avond. Want ook dan hebben we weer gewoon die prettige muziek en leuke onderwerpen. Tot sluit van deze aflevering van de late avond, The Doors en Ships and Sails. Ik wens je voor zometeen welterusten, prachtige dromen. En als je gaat werken en blijft werken, in dat geval wens ik je natuurlijk zoals gebruikelijk een hele goede wacht. Wat mij betreft, tot snel.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een man is opgepakt nadat hij opzettelijk een auto van een ander in het water van de Rotterdamse Waalhaven had gereden. Hij zat op dat moment alleen in de wagen. Nadat hij de auto langs de Eemlandweg het water had ingereden, zwom hij naar een binnenvaartschip en daar klom hij aan boord. De politie had moeite om de man van boord te krijgen. Hij is in een vacuümmatras op de kant getild en meegenomen.

0: politie zoekt nog uit wat het motief was van de man. Volgens 1 en 2 journalisten zou de wagen van een vrouw zijn geweest. Rotterdammer Robert Tieman gaat voor een half jaar aan de slag als gedeputeerde in Zuid-Holland. De oud-BBB-minister vervangt Mariette van Leeuwen, die aan de slag is gegaan als wethouder in Den Haag. Tieman was minister Financiën en Stikstof in het kabinet Schoof. Ook in de provincie gaat hij over de financiën en het stikstofdossier. Volgend jaar maart zijn de provinciale statenverkiezingen. Of de Rotterdammer dan weer de provinciale politiek in wil, weet hij nog niet, zegt Tieman tegen Omroep West. Het kabinet weigert de Prinsjesdagstukken eerder naar de Tweede Kamer te sturen. Een kamermeerderheid had daar wel om gevraagd nu de stukken al zijn gelekt naar de media. Minister Heijnen van Financiën schrijft dat de begroting nu bij de Raad van State ligt. En de Kamer krijgt zoals altijd de stukken ruim op tijd, inclusief de adviezen van de Raad van State en het Centraal Planbureau, zegt Heijnen. De stukken worden op de derde dinsdag van september, Prinsjesdag, officieel openbaar. Nadat koning Willem-Alexander de troonrede heeft voorgelezen. En Reis Nelson keert definitief terug bij Feyenoord. De vleugelaanvaller was transfervrij nadat deze week zijn contract bij Arsenal was ontbonden. Net voor het sluiten van de transfermarkt vanavond wisten de Rotterdammers Nelson vast te leggen. De inmiddels 26-jarige speler maakte eerder deel uit van Feyenoord in het seizoen 2021-22. Dat is het eerste jaar van trainer Arne Slot, waarin de Rotterdammers de finale van de Conference League bereikten. Het weer. Vanavond is het eerst nog overal droog, maar later op de avond en vannacht dan valt er lichte regen. Het koelt niet verder af dan 17 graden vannacht. Morgen krijgen we een overwegend bewolkte dag. Er valt opnieuw lichte regen.
1: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers

0: man op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op.

0: bad memories.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CQZ Vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. Ondanks de afsluiting van de Algra-brug rijden er nog steeds automobilisten de brug op. In de afgelopen 3 weken zijn 4 automobilisten toch op de brug terechtgekomen. 2 van hen wilden zonder toestemming gebruik maken van de wisselstrook en negeerden daarbij wegafzettingen en verkeersregelaars. Zij kregen een flinke boete. De andere 2 automobilisten reden per ongeluk de tijdelijke fietsbrug op. 1 van hen kwam daadwerkelijk op de brug terecht, de andere wist op tijd te stoppen. Rijkswaterstaat heeft inmiddels extra verkeersregelaars en verkeerskegels ingezet om nieuwe incidenten te voorkomen. De afsluiting duurt nog tot 7 september. Bewoners van de Schelderdal en Capelle aan den IJssel zijn de hardrijders in hun straat zat. Volgens bewoners ontstaan regelmatig gevaarlijke situaties, vooral wanneer auto's fietsers inhalen. Een bewoner zegt dat ze soms doodsangst uitstaat. Inmiddels is er een petitie gestart voor een veiligere straat. De petitie heeft al meer dan 130 handtekeningen. De gemeente onderzoekt dit najaar of de Schelderdal een 30-kilometerzone kan worden. Ook het tekort aan BOA's blijft een probleem in Capelle aan den IJssel. Uit vragen van Rijnmond blijkt dat meerdere gemeenten hiermee kampen. Van de 20 beschikbare FTE's voor BOA's zijn er in Capelle momenteel 15 ingevuld. Daardoor kunnen niet alle diensten worden gedraaid en zijn er bijvoorbeeld geen zondagsdiensten. In Krimpen aan den IJssel is het tekort er niet. Daar zijn alle 6 FTE's ingevuld en kan al het werk op tijd worden opgepakt. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 2 september. Vandaag was er vrij veel bewolking en viel een enkele bui. En tussendoor brak af en toe maar de zon door. De maximumtemperatuur kwam uit rond de 21 tot 22 graden. Komende avond en nacht is de kans op een bui of wat regen vrij groot. Maar tussendoor zijn er ook langere droge perioden. Het wordt niet kouder dan zo'n 16 tot 17 graden. Ook morgen overdag is er kans op wat regen of een enkele bui. Tussendoor af en toe zon. En er waait dan een matige aan zee een krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Het kan zo'n 22 tot 23 graden worden. Ook op vrijdag is de kans op een aantal buien groot. Nog steeds een matige tot krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 17 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Op zaterdag blijft het vrijwel zeker overal droog. De wind wat minder sterk, een matige wind uit het westen. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur zaterdagmiddag rond de 20 graden. Ook op zondag is er veel zon en dan waait de wind zwak, windkracht 2 tot 3 uit een zuid-zuidoostelijke richting en er wordt weer warme lucht aangevoerd. In de nacht wordt het juist nog iets kouder met een minimumtemperatuur van 11 graden, maar zondagmiddag kan het zo'n 23 tot 24 graden worden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een man is opgepakt nadat hij opzettelijk een auto van een ander in het water van de Rotterdamse Waalhaven had gereden. Hij zat op dat moment alleen in de wagen. Nadat hij de auto langs de Eemlandweg het water had ingereden, zwom hij naar een binnenvaartschip en daar klom hij aan boord. De politie had moeite om de man van boord te krijgen. Hij is in een vacuümmatras op de kant getild en meegenomen. De politie zoekt nog uit wat het motief was van de man. Volgens 1-2 journalisten zou de wagen van een vrouw zijn geweest. Rotterdammer Robert Tieman gaat voor een half jaar aan de slag als gedeputeerde in Zuid-Holland. De oud-PPB-minister vervangt Mariette van Leeuwen, die aan de slag is gegaan als wethouder in Den Haag. Tieman was minister Financiën en Stikstof in het kabinet Schoof. Ook in de provincie gaat hij over de financiën en het stikstofdossier. Volgend jaar maart zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Of de Rotterdammer dan weer de provinciale politiek in wil, weet hij nog niet, zegt Tieman tegen Omroep West. Het kabinet weigert de Prinsjesdag stukken eerder naar de Tweede Kamer te sturen. Een kamermeerderheid had daar wel om gevraagd nu de stukken al zijn gelekt naar de media. Minister Heijnen van Financiën schrijft dat de begroting nu bij de Raad van State ligt. En de Kamer krijgt zoals altijd de stukken ruim op tijd, inclusief de advies.

0: Kiezer van de Raad van State en het Centraal Planbureau, zegt Heijnen. De stukken worden op de derde dinsdag van september, Prinsjesdag, officieel openbaar. Nadat koning Willem-Alexander de troonrede heeft voorgelezen. En Reis Nelson keert definitief terug bij Feyenoord. De vleugelaanvaller was transfervrij nadat deze week zijn contract bij Arsenal was ontbonden. Net voor het sluiten van de transfermarkt vanavond wisten de Rotterdammers Nelson vast te leggen. De inmiddels 26-jarige speler maakte eerder deel uit van Feyenoord in het seizoen 2021-22. Dat is het eerste jaar van trainer Arne Slot, waarin de Rotterdammers de finale van de Conference League bereikten. Het weer. Vanavond is het eerst nog overal droog, maar later op de avond en vannacht dan valt er lichte regen. Het koelt niet verder af dan 17 graden vannacht. Morgen krijgen we een overwegend bewolkte dag. Er valt opnieuw lichte regen en morgen worden 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
2: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Het geluid van Capella aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.
1: Ik dacht nooit aan morgen. Vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag. En ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde. Voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag.

0: Concrete Heart.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CQZ Vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. Ondanks de afsluiting van de Algra-brug rijden er nog steeds automobilisten de brug op. In de afgelopen 3 weken zijn 4 automobilisten toch op de brug terechtgekomen. 2 van hen wilden zonder toestemming gebruik maken van de wisselstrook en negeerden daarbij wegafzettingen en verkeersregelaars. Zij kregen een flinke boete. De andere 2 automobilisten reden per ongeluk de tijdelijke fietsbrug op. 1 van hen kwam daadwerkelijk op de brug terecht, de andere wist op tijd te stoppen. Rijkswaterstaat heeft inmiddels extra verkeersregelaars en verkeerskegels ingezet om nieuwe incidenten te voorkomen. De afsluiting duurt nog tot 7 september. Bewoners van de Schelderdal en Capelle aan den IJssel zijn de hardrijders in hun straat zat. Volgens bewoners ontstaan regelmatig gevaarlijke situaties, vooral wanneer auto's fietsers inhalen. Een bewoner zegt dat ze soms doodsangst uitstaat. Inmiddels is er een petitie gestart voor een veiligere straat. De petitie heeft al meer dan 130 handtekeningen. De gemeente onderzoekt dit najaar of de Schelderdal een 30-kilometerzone kan worden. Ook het tekort aan BOA's blijft een probleem in Capelle aan den IJssel. Uit vragen van Rijnmond blijkt dat meerdere gemeenten hiermee kampen. Van de 20 beschikbare FTE's voor BOA's zijn er in Capelle momenteel 15 ingevuld. Daardoor kunnen niet alle diensten worden gedraaid en zijn er bijvoorbeeld geen zondagsdiensten. In Krimpen aan den IJssel is het tekort er niet. Daar zijn alle 6 FTE's ingevuld en kan al het werk op tijd worden opgepakt. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 2 september. Vandaag was er vrij veel bewolking en viel een enkele bui. En tussendoor brak af en toe maar de zon door. De maximumtemperatuur kwam uit rond de 21 tot 22 graden. Komende avond en nacht is de kans op een bui of wat regen vrij groot. Maar tussendoor zijn er ook langere droge perioden. Het wordt niet kouder dan zo'n 16 tot 17 graden. Ook morgen overdag is er kans op wat regen of een enkele bui. Tussendoor af en toe zon. En er waait dan een matige aan zee een krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Het kan zo'n 22 tot 23 graden worden. Ook op vrijdag is de kans op een aantal buien groot. Nog steeds een matige tot krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 17 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Op zaterdag blijft het vrijwel zeker overal droog. De wind wat minder sterk, een matige wind uit het westen. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur zaterdagmiddag rond de 20 graden. Ook op zondag is er veel zon en dan waait de wind zwak, windkracht 2 tot 3 uit een zuid-zuidoostelijke richting. En er wordt weer warme lucht aangevoerd. In de nacht wordt het juist nog iets kouder met een minimumtemperatuur van 11 graden. Maar zondagmiddag kan het zo'n 23 tot 24 graden worden.
1: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

It is the

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een man is opgepakt nadat hij opzettelijk een auto van een ander in het water van de Rotterdamse Waalhaven had gereden. Hij zat op dat moment alleen in de wagen. Nadat hij de auto langs de Eemlandweg het water had ingereden, zwom hij naar een binnenvaartschip en daar klom hij aan boord. De politie had moeite om de man van boord te krijgen. Hij is in een vacuümmatras op de kant getild en meegenomen. De politie zoekt nog uit wat het motief was van de man. Volgens 1 en 2 journalisten zou de wagen van een vrouw zijn geweest. Rotterdammer Robert Tieman gaat voor 1/2 jaar aan de slag als gedeputeerde in Zuid-Holland. De oud-BBB-minister vervangt Mariette van Leeuwen, die aan de slag is gegaan als wethouder in Den Haag. Tieman was minister Financiën en Stikstof in het kabinet Schoof. Ook in de provincie gaat hij over de financiën en het stikstofdossier. Volgend jaar maart zijn de provinciale statenverkiezingen. Of de Rotterdammer dan weer de provinciale politiek in wil, weet hij nog niet, zegt Tieman tegen Omroep West. Het kabinet weigert de Prinsjesdag stukken eerder naar de Tweede Kamer te sturen. Een kamermeerderheid had daar wel om gevraagd nu de stukken al zijn gelekt naar de media. Minister Heijnen van Financiën schrijft dat de begroting nu bij de Raad van State ligt. En de Kamer krijgt zoals altijd de stukken ruim op tijd, inclusief de adviezen van de Raad van State en het Centraal Planbureau, zegt Heijnen. De stukken worden op de derde dinsdag van september, Prinsjesdag, officieel openbaar. Nadat koning Willem-Alexander de troonrede heeft voorgelezen. En Reijs Nelson keert definitief terug bij Feyenoord. De vleugelaanvaller was transfervrij nadat deze week zijn contract bij Arsenal was ontbonden. Net voor het sluiten van de transfermarkt vanavond wisten de Rotterdammers Nelson vast te leggen. De inmiddels 26-jarige speler maakte eerder deel uit van Feyenoord in het seizoen 2021-22. Dat is het eerste jaar van trainer Arne Slot, waarin de Rotterdammers de finale van de Conference League bereikten.